0: De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. April. Een van de vier reactoren van de kerncentrale van het Oekraïense Tsjernobyl ontploft. Meer dan 4000 mensen komen om het leven bij de reddingsoperatie. En waarschijnlijk miljoenen anderen komen om of dragen de gevolgen van de vrijgekomen straling. De gevolgen voor Nederland en België zijn gering. Het RIVM werd gevraagd om de stralingsmetingen uit te breiden. Alleen het verbouwen van rode kool is in Nederland gedurende een zekere periode verboden als gevolg van stralingsgevaar. Mei. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen, Noorwegen. Sandra Kim behaalt met J'aime la vie 176 punten. Het ROD publiceert het tot nog toe niet gepubliceerd deel van het dagboek van Anne Frank. Juni. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. September. Cliff Burton, bassist van de Amerikaanse metalband Metallica, sterft na een ongeluk tijdens een tournee in Europa. Hun tourbus raakt van de weg, hij wordt uit het raam geslingerd en krijgt de bus over zich heen. November. Bij een brand bij het chemiebedrijf Sandoz in Basel, Zwitserland, stromen met het bluswater grote hoeveelheden giftige chemicaliën in de Rijn. Bram van de Vlucht speelt voor zijn eerste jaar Sinterklaas. Hoe zat het met de muziek in 1986? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Cock Robin met Cock Robin. Nummer 2 Brothers in Arms van The Dire Straits. Nummer 1 Picture Book van Simply Red.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het darkweb verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een nazi-kopstuk, wordt gearresteerd in Bolivia en uitgeleverd aan Frankrijk. In januari worden in Nederland de eerste 3 patiënten geregistreerd met AIDS. Maart. In maart vond de introductie plaats van de CD op de Nederlandse markt. Mei. In Nederland is er een zware voorjaarstorm die 10 mensen het leven kost. Op 15 maart, de eerste Nederlandse reageerbuisbaby, Stefanie, wordt geboren in het Rotterdamse Dijkzicht ziekenhuis. 18 juli. Omstreeks 4:30 middags explodeert in een leslokaal van de legerplaats bij Oldebroek, onderdeel van het artillerie schietkamp Het Harde, gemeente Elburg, een AP-23-mijn. Het ongeval vindt plaats tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood en 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.
2: Feel the golden years all over again on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1982. Groenland, dat in 1978 volledig zelfbestuur gekregen heeft, verlaat de Europese gemeenschap, waar het als deel van Denemarken in 1972 lid van geworden was. En Philips en Sony introduceren de compactdisc, de CD. Januari, de Marva marine vrouwenafdeling wordt opgeheven. Maart, in Suriname plegen de sergeants Rambokus en Hawker een staatsgreep tegen Daisy Boutersen. Ze worden op de vlucht doodgeschoten. Randy Rhoads, gitarist van Ozzy Osbourne's band, komt om het leven bij een vliegtuigongeluk. 31 januari. 3500 Britse militairen landen op de door Argentinië bezette Falklandeilanden in de buurt van de hoofdstad Port Stanley. Het opgevorderde passagiersschip Queen Elizabeth II heeft ze gebracht. Deze oorlog zal 2,5 maand duren en het leven kost aan 250 Britten en 700 Argentijnen. April. De Falklandeilanden zijn het decor voor een oorlog tussen Engeland en Argentinië. De oorlog speelt eigenlijk al 150 jaar, maar op 2 april 1982 vallen de Argentijnen de hoofdstad aan. De Nederlandse tafeltennister Bettine Frisico behaalt in Boedapest de wereldtitel in het enkel en het gemengd dubbelspel. Mei. De moderne Engelse destroyer Her Majesty Sheffield wordt vernield tijdens het Falklandconflict. Van de bemanning van 270 man sneuvelen 31 opvarenden, wat in het thuisland grote verslagenheid wekt. En Formule 1-coureur Gilles Villeneuve uit Canada, vader van Formule 1-coureur Jacques Villeneuve, komt om het leven tijdens kwalificatie voor de Grote Prijs van België, na aanraking met de auto van Jochen Mas.
2: Real classic and always feel good on Golden Oldies.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Another hour of the greatest hits, Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, The Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Mir. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9 uur over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11 uur weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. De Eiffeltoren was een hele dag gesloten gisteren vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een Hindoeïtische geloofgemeenschap van ongeveer 100 leden. Ze werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En in minder dan 2 maanden tijd zijn er 11 geweldsincidenten geweest in Zaanstad, waaronder explosies en beschietingen. Volgens de politie spelen nu 4 tot 5 verschillende conflicten, vaak drugsgerelateerd. Er zijn 9 verdachten aangehouden, onder wie minderjarigen en de jongste is 13 jaar. Bewoners overwegen te verhuizen vanwege de aanhoudende onveiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaan er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter, achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je hoorde Rob Oud.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. Bij de pijlers van de Hardenbergenbrug bij Nijkerk is zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid van de brug niet langer is gegarandeerd. De A28 is in beide richtingen afgesloten, net als de vaarroute en wegen eronder. Reparaties waren al gepland voor november, maar de situatie verslechterde sneller dan verwacht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk werken snel aan het herstel. Verkeer wordt omgeleid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. Het is al vrij druk met 150 kilometer. Wat opvalt is bijvoorbeeld een pechgeval op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam een file van 40 minuten. Dan bergingswerk na een autobrand op de A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. File voor Wageningen vanaf knooppunt Velperbroek ongeveer een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tenslotte daardoor ook file op de A50 vanuit Apeldoorn tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg. 4 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botste, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. De brandweer rukte vannacht met spoed uit naar het weilandpad in Purmerend voor een uitslaande woningbrand rond 2:10. Er werd opgeschaald naar grote brand met inzet van 2 bluswagens, een hoogwerker en een droneteam. Over gewonden en schade is nog niets bekend. De straat werd wel volledig afgesloten voor verkeer. De politie rukte gisteravond uit met veel eenheden naar de Hengstdalseweg in Nijmegen na melding rond 9:00 over mogelijke schoten. Meerdere straten werden afgezet en buurtbewoners moesten binnenblijven, maar er zijn geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk werd geschoten. De dienst speciale interventies vertrok rond 11:00 weer uit de wijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Come aboard the musical time machine. France, Ton, Ut, Eric, Wim and Joe take you on a journey straight from the past with the sound of Mi Amigo. Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.

0: Zo, daar gaan we weer. Een hele zondag lang. De sfeer van Mi Amigo. Hier op Golden Oldies Radio. En we hebben er weer zin in. En jij ook. En wat leuk, er zijn al zoveel berichtjes bij me binnengekomen. Men heeft de wekker er weer voor gezet. Ja, ik voel me vereerd.
1: The best music all the time. Golden Oldies.

0: I'll turn to stone.
1: Kunnen we dan zeggen keigoed?
0: Ja, dat is een Brabantse uitdrukking, toch?
1: Ja, dat zeg ik dan speciaal tegen alle Brabantse luisteraars. Die zijn er vandaag ook weer bij. En die hebben een hele drukke dag, kon ik zojuist lezen. Nou, daar gaan we van genieten. En we zeggen dan gewoon, joepie, ze zijn er weer. De mannen van het ME-team.
2: Joepie, joepie, joepie, joepie, joepie. Yeah. Het grootste tienerblad.
1: Zo is het.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde.
1: Wat een gezelligheid gelijk weer, hè? Maakt mij vrolijk, het maakt mij blij. Eén blik is genoeg.

0: kijk mij nou.
1: Ja,
0: één blik is genoeg. Dit allemaal kan zo gebeuren in dit programma. Het is een beetje een raar programma. Ook goedemorgen, maar het is een programma waar jij bij thuis hoort. En ik doe het hier en jij zit daar. En we doen het samsam met Samantha. En ja, en muziek uit het heden. Maar vooral ook uit het verleden.

0: Lekker swingen op de zondagmorgen in ook Goedemorgen. Een derde kick in de head.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10 ook Goedemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Guten Morgen aan dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
5: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tu también.
0: Zondag.

0: Te veel eer, zeg ik dan maar gewoon. Ja, en niet ook goedemorgen alleen vandaag, hè, natuurlijk. Op deze morgen hebben we ook Ton te gaan. En Ton heeft zich al gemeld. Hij is wakker, hij zit te luisteren. En hij heeft vandaag natuurlijk weer iets bijzonders.
1: Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het nieuwe schooljaar nu begonnen.

0: ja, ik had die vraag al verwacht.
1: Wie zijn dit?
0: Ik zeg het je zo. Even wachten.
1: Geduld is een schone zaak, zeg ik dan. Wat zong die eigenlijk, die zanger? Ik ben het helemaal zat om alleen te zijn. Nou, met radio ben je nooit alleen. Ik ben gewoon bij jou. En als ik heel dicht in de microfoon spreek, heb ik ook het gevoel dat ik bij je op schoot zit. Ja, ik geef toe, dat gaat een beetje ver. We moeten het niet te gek maken vandaag op deze zondagmorgen. Ah, mooi. Oh ja, ik zou nog vertellen wie dat waren. Traveling Wilburys. Zo heten ze, ja. Traveling Wilburys. Dat waren ze bijna vergeten met Handle With Cat. Nou, dit was echt zo'n leuke hit in de jaren 70. Die er gewoon bij hoort. Hè? La Bionda. Oh ja. Alles eerlijk delen.

0: geef je een zoen. Die is voor jou. En waar blijft die van mij? Eentje voor jou en eentje voor mij. Ja, dat was de strekking van het verhaal. Hey, leuk dat je erbij bent. Fijn dat je wilt luisteren naar de programma's met de sfeer van Mi Amigo. En dan betekent dat dat we ook veel nummers draaien uit de tijd van de zeezenders. Dit bijvoorbeeld van lang geleden.
1: Remember
2: Mi Amigo
1: 1963.

0: was ook een meer neoclassieker. I only wanna be with you. En dat is eigenlijk het motto waarom ik hier achter de microfoon zit.
1: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

0: Ze klinkt heel tevreden.
1: Ja. Ja.
0: Never knew love like this before. Heerlijk toch? En die draaide ik speciaal voor Jolanda. Jolanda, je schreef me zojuist. Vannacht kwam ik pas om 1:30 op bed. Maar ik heb de wekker gezet. Ik wil niets missen van ook Goeiemorgen.
2: De sfeer van die Amigo, die is voor jou. Golden Oldies Radio.
0: En dan roepen we met z'n allen.
1: Ah. Moet niet gekker worden op deze zondagmorgen.
0: Vorige week draaide mijn collega Tonnen. En deze week pak ik hem een keertje mee. De Rubettes en Sugar Baby Love.

0: hoog, hoger uit hoogst.
1: Ja, dat kan hij, hè? Die zanger van de Rubettes. Ik heb het er straks al even gehad over Tom. En natuurlijk passeren in mijn programma alle collega's weer even. Ik maak een beetje reclame voor ze. En er is er weer eentje aan de beurt. En daarna gaan we een beetje remmen in de show.
2: Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met

0: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.
1: Dit is een nummer dat doet iets met mij. En laat het bij jou gewoon ook lekker binnenkomen. En vertel wat je ervan vond. Ik ben altijd nieuwsgierig wat mijn luisteraars beleven in Ook Goedemorgen.

0: Ja, je moet een plaatje hebben in het leven, toch? Een doel. Iets wat je kunt nastreven. Huh? Tot en met de laatste noot. Gray Crosby, zo heet hij. En hij bracht dat nummer, The Plan.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.
2: The best oldies station, Golden Oldies Radio.
0: Ja, mooi. Het station waarnaar je luistert. Golden Oldies Radio met op zondag de sfeer van Mi Amigo. Wauw! Ja, ik doe maar wat, hè. Het is live. En dan kun je je gewoon volledig laten gaan als presentator, toch? Echt, dames? Ook dat komt bij me binnen. Kom hier, dan krijg je een knuffel van me. Mmm.

0: Ik wil je. Ik wil je. Ik wil je.
1: Ja.
0: Dat is de hartekreet die ze even op je losliet. I want your love. Goedemorgen zeg ik tegen Robert. Robert, je schrijft mij. Ik heb ook een hoog knuffelgehalte, Frans. Oké. En of dat zo is, moet ik gewoon eventjes met Sylvia praten. Sylvia, laat me even weten of dat echt zo is. Jij maakt hem dag en dagelijks mee, dus jij kan er iets meer over vertellen. Hey, het is hier gezellig. Ja, ik bedoel hier in de studio. Er zijn wat mensen bij, zo te horen. Jongens, de microfoon staat open. Kalm aan, hè? Ja. We hadden er straks al de Four Tops van de Motown Music.
1: Ja.
0: En hier heb ik er nog één. Ze zorgen weer voor gezelligheid. Junior Walker en de All-Stars. And how sweet it is to be loved by you.

0: happy, happy, happy. Ja, blij, blij, blij. Hè? Zo klonk hij in ieder geval. Hey, ik zou me kunnen voorstellen dat je bij jezelf denkt, Frans, waarom praat je de hele tijd door die plaatjes heen? Kan het ook anders? Nou, vooruit. De volgende zal ik gewoon los op je in laten werken.
1: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear. You and the MA team. Every Sunday

0: Freek van Rooij. Ja. Dan praat ik er toch nog door. Bizar eigenlijk. Zeg ik ja. Monica, zo heet het. Ja, ik heb het al gezegd. Vandaag valt er heel veel weer te beleven hier bij Golden Oldies Radio. In de programma's met de sfeer van Mi Amigo. En zo zullen we straks natuurlijk de eerste plaat in de tweede uur gaan draaien. Die de meeste stemmen heeft gekregen afgelopen week. Heb je meegedaan? Wat leuk. En dan voel je toch een beetje spanning van, wordt het dat nummer van mij waar ik op heb gestemd? Enfin, je deed dat trouwens op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is.
1: Ja.
0: Nou, dat kon je bij deze zangeres ook wel horen. Er was iemand die zei van dat was toch het oude succes van Frank Sinatra. Nou, het gaat nog wat verder terug in de tijd. Vind je dat leuk om te horen? Het was namelijk al een single succes in 1967. En in de Franse taal, gezongen door Claude François. Ja, zonder meer. Iemand die ongeveer mijn naam deelt. Volgende keer draai ik wel een keer het origineel. Is dat goed? Oké dan. We houden het nog even rustig en ook goedemorgen. En dat doen we met dit nummer. Save the best.

Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, toch? Absoluut. Save the best for last. Dat zong ze nog even een keertje in de show. En ook goedemorgen. De laatste in het eerste uur. En dan zo dadelijk, zoals gezegd, aan het begin van de tweede uur, de plaat met de meeste stemmen. En straks gaan we natuurlijk ook weer stemmen voor volgende week. En ik hoop dat je daar gezellig bij meedoet. Ja, ga je dat doen? Ah, tof. Met deze ga ik in ieder geval dit uur afsluiten. Van McGoy en de Soul City Symphony. En de Shuffle.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Advocaat Marijn van Leeuwen heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Sukarno Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. De zwarte dozen van het Amazon Prime Air vrachtvliegtuig dat zondag op de luchthaven van Miami van de baan schoot en tegen voertuigen botsten, zijn teruggevonden. NTSB-voorzitter Jennifer Hamdi bevestigde dit maandag. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut, onderdeel van ABN AMRO, start een social media campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok Shop. Dit verkoopkanaal, actief in Nederland sinds juni, maakt aankopen met enkele klikken mogelijk. Hoewel het officieel bedoeld voor 18-plussers, is die leeftijdsgrens eenvoudig te omzeilen. Ook de Consumentenbond uitte eerder kritiek op het platform. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
3: Good morning to you too.
4: Buenos días también.
5: Guten Morgen an dich auch.
6: Bonjour à vous aussi.
7: Buongiorno.
8: Goedemorgen aan jou ook.
9: Zalshanghao, 你也是.
10: Bon dia tout en bij.
11: Zondag.

hebben we met de meesterstem. Beetje moeilijk doorheen te praten. Anita Meijer.

42 mensen hebben gestemd. 21 op Anita Meijer. En op haar grootste succes, want dat mogen we toch wel stellen. Het hoort en ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Hier is Why. Why? Tell me why.

Ze ging even helemaal los in de show, hè? Ja, prachtig. Ja, en ik heb een verrassing. Alle drie de nummers komen vandaag voorbij. Sommige mensen stemmen gelijk, hè? Zo gauw als ik het open op mijn Facebookpagina. Maar er zijn er ook die strategisch stemmen, wist je dat? Die gaan eerst even kijken van welke nummers hebben al genoeg stemmen om gedraaid te worden. Nou, dat zagen ze al heel snel. Anita Meijer en deze van Casey and the Sunshine Band. En pas op het laatste moment gingen ze stemmen. En ze deden dat met z'n drieën. Dus straks komt ook nog Karen Young voorbij. Hoe leuk is dat?

0: zonnige klanken in ook Goeiemorgen. Ja. Casey en de Sunshine Band. Van de 42 stemmen kreeg hij 10. En dat was dus kantje boord, zou je kunnen zeggen. Oftewel met de hakken over de sloot.
1: De Suzy Wafels, de Suzy Wafels. De Suzy Wafels, de Suzy Wafels.
2: De commercials in Ook Goeiemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historisch...

0: heeft ze het over mij?
1: Dat zal toch niet.
0: Hot shot, zong ze. Karen Young.
1: Ja, dat was ik misschien ooit. Maar die tijd is voorbij. Dat is waar eenmaal, zullen we maar zeggen. We gaan weer stemmen. En dat doen we deze week, voor volgende week zondag, op deze fragmentjes.
2: Nummer 1.

0: De hitkans van Frans.
1: Het was even zoeken. Maar ik heb hem gevonden. Een mooi nummer. Terecht de hitkans van Frans. Luister.

0: De hitkans voor Frans voor deze week.
1: Martijn Fischer, jawel. Vanavond ben ik vrij.
2: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio. Hakuna.

0: korte boekenmuziek noem ik dit.
1: Ja.
0: I Get Around. Dat waren de Beach Boys. Ja, die mannen met die Hawaii-shirtjes, zal ik maar zeggen. Vrienden, even wat meer eigen tijdse muziek. Zullen we dat doen? Goed plan, hè? Daar gaan we. 1, 2, 3, 4...

0: Bruno Mars was dat. Ja, die haal ik af en toe toch in mijn programma. En dat vind ik leuk, want hij zorgt voor gezelligheid. In ook Goedemorgen. En daar hoort hij dan ook in thuis. Er wordt al lekker gestemd op mijn Facebookpagina. Ik zie dat bijna iedereen voor 2 gaat. Maar Peter en José denken er anders over. Die willen graag voor Cliff gaan. En Erik van Dongen, die kiest voor nummer 3. Dus voor Diana Ross. Afijn, volgende week ga je het vanzelf beleven. Hoe leuk is dat?
1: Schoon

0: 6 met Joe Wells.
1: Precies. En natuurlijk met zijn rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very Happy.

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Mm. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Je hebt het weer heel moeilijk gemaakt, Joe. In ieder geval voor mij, hè. Misschien dat sommige luisteraars meteen zeggen, dat is hem, die wil ik volgende week horen. In jouw programma dus, hè. Oh, fijn. Laat ik maar gaan voor Blood, Sweat and Tears. Ja, heerlijk.

0: ben zo blij dat jij er bent.
1: Ja.
0: Samen met Golden Oldies Radio. Iedere zondag van 8 tot 8, zoals wij dat dan noemen.
2: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio. Golden Oldies Radio.
0: Zullen we nog een Nederlandstalige draaien? Ja, dat is een beetje raar in mijn playlist, maar ik heb daar zelf voor gekozen.

0: Heaven must have sent you. Ja, of zoiets. Ja, dat zijn van die lange titels. Daar kan ik me soms wel eens op verslikken. Dat heb ik in mijn programma zeer regelmatig. Dus daar kun je je gewoon aan ergeren als je dat wilt.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd? En van harte gefeliciteerd.
0: Ik heb natuurlijk vele Facebook-vrienden. Maar er zijn er maar een paar die vandaag jarig zijn. En die ik dus mag noemen. Mathee Min bijvoorbeeld heeft er een jaartje bij. Hij is 71 vandaag. Hij probeert mij in te halen, maar dat gaat niet lukken. Kurt Elers, die is ook jarig. Hij is 72. En ik ben 74, alleen vandaag niet jarig. Nee. Emily Lorijs mag ik ook noemen. En dan heb ik nog een jonkie in de show. Maud Kosten Wirrensen, 41 jaar. Ja. Maar toch ook een fan van de show. En Magda Sommer Ruigrok. Ook zij viert vandaag haar feestje. Misschien wel als de zon blijft schijnen met een barbecue'tje in de tuin. Dat zou leuk zijn, toch? En zoals je van mij gewend bent, draai ik altijd een vrolijk Nederlandstalig nummer voor de jarigen. En ik kies voor deze.

0: En Habibi is Arabisch voor geliefde. Dan weet je dat ook weer. Zo steek je af en toe in mijn programma wel weer wat op. Hij is zich al aan het warmlopen. Ik heb het over Ton Schipper. Straks, en dat is over een kwartier, kun je hem horen met zijn programma Keukenpret. En daar staat weer wat in te gebeuren.
1: Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het nieuwe schooljaar nu begonnen.

0: Dit is het verhaal van Cricket Jeans. Hoe je ook gaat, wat je ook doet, Cricket Jeans, die zit pas goed. Cricket Jeans, die moet je voelen, dan weet je wat we bedoelen. Cricket Jeans zijn van die dingen waar je lekker in kunt swingen.
1: Cricket, gewoon de beste jeans, jackets en vrije tijdskleding.
0: Kijk goed uit en let op mij, met Cricket Jeans hoor je erbij. En hier is nog een tipje, let op het cricketlipje.
2: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

van de liefhebbers was dat. Ja, daar krijg ik dan ook altijd berichtjes mee. Dat ze ervan genieten. Ja, dat vind ik leuk. Dan weet ik dat ze er nog zijn en dat ze het echt mee willen leven. En daar gaat het allemaal om, hè, in deze show. En ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. The Brothers Johnson hoorde je. Ja, dat nummer Stomp. Laatst vroeg iemand aan mij, wat verdien je nou eigenlijk aan dat programma van jou? En dan moet ik je toch vertellen dat ik er helemaal niets aan verdien. Nee, sinds dat ik gepensioneerd ben, doe ik dit. Dat is gewoon een hobby. En ik doe het dus niet voor geld.

mooi afsluiten. Het is klaar, zal ik maar zeggen. Ja. De Scorpions waren dat. En ja, hello Josephine. Dat ze er ook even een ogenblik bij was. En ook goedemorgen. Maar ik moet plaats maken. Hij zit er al helemaal klaar voor. Goedemorgen, Tom. Hij gaat met zijn top 20 weer een prachtige show maken. Je mag dat niet missen. Je luistert toch ook? Lieve luistervrienden, fijn dat ik weer een ogenblikje met jullie samen mocht zijn op deze zondagmorgen. Ik ga zo dadelijk aan het ontbijt. Ja, tijdens het programma kan ik niet eten natuurlijk. Nee, dat praat een beetje moeilijk in de microfoon. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. Een hele leuke dag verder toe wensen. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Ook Goedemorgen. Ik hoop je dan weer te treffen. Tot dan!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Advocaat Marijn van Leeuw heeft eind augustus aangifte gedaan namens de stichting Herstel Ongekend Onrecht en de belangenvereniging Gedupeerde Ondernemers. Daartussen zitten honderden ouders en ondernemers die hebben dat tegen de ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. En dat hebben ze gedaan wegens het achterhouden van bewijsmateriaal over het toeslagenschandaal. Donderdag debatteert de Tweede Kamer hierover. Na de uitbarsting van de Anak Krakatau werden 8 luchthavens in Indonesië gesloten, waardoor meer dan 340.000 reizigers getroffen werden en bijna 3.000 vluchten vertraagd, verplaatst of geannuleerd raakten. 5 luchthavens zijn inmiddels heropend, maar 178 vliegtuigen op luchthaven Soekarno-Hatta moeten nog worden geïnspecteerd op veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het overwegend droog met veel wolken. Later trekken vanuit het noordwesten regengebieden over het land. Tegen het middaguur valt er in de noordelijke en westelijke kustregio's eveneens neerslag. En de temperatuur is 17 tot 21 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is het Replay Tuesday. Met van 8 tot 8. De herbeleving van onze shows van afgelopen zondag. Het is dus weer de sfeer van Mi Amigo.

Een beetje reclame voor eigen winkel, dat kan nooit kwaad, dacht ik. Dat waren de Dolly Knot en de keukenpretversie van Radio. En over radio gesproken, wie heeft er jou vanochtend weer, zoals elke zondag, op een voortreffelijke manier wakker gemaakt met een muzikaal ontbijt op bed?

0: mocht je het nog niet doorhebben, Frans. Onze dankbaarheid is groot.
1: Dan Schippers.
0: En intussen is alles weer klaargezet voor 2 uurtjes.
1: Keukenbrett.
0: Vandaag wordt het een bijzondere aflevering, want sinds het begin van de week is overal in Nederland en in Vlaanderen het schooljaar weer begonnen. En dat gaan we vieren vandaag, net zoals vorig jaar, met een Terug naar School top 20. En dit liedje staat er niet meer.

0: The Happenings met See You in September. Vorig jaar stond het liedje nog op nummer 14 in de Terug naar School Top 20. Maar dit jaar net iets te weinig stemmen voor een notering. Ik zei dat straks al, helaas. Maar eigenlijk is dit ook eerder een liedje om aan het begin van de grote zomervakantie te draaien. En daar gaat het vandaag niet om. Zometeen de nieuwe Terug naar School Top 20.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo. En hebben alleen een historische waarde.
2: Lois, Lois, Lois. For girls and boys.
3: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S. Lois. Zit

Ziezo, de kop is eraf van de Terug naar School Top 20... met op nummer 20 Madness and Baggy Trousers. Er is heel hard gewerkt de voorbije week, vooral door onze assistente Cindy. Die heeft er heel wat rekenwerk op zitten om al de stemmen die binnengekomen zijn uit te rekenen. En zo te komen tot deze Terug naar School Top 20... gebaseerd op enkel en alleen de stemmen van jullie, onze luisteraars. We hebben nog 19 titels te gaan, maar dat is voor zo meteen, want er is nog wat tijd om een nieuwe te draaien. Recht uit de Far West.

0: je ziet zo de cowboys als je dit liedje hoort. Je ruikt de paarden. Je hoort de koeien die loeien. Gemaakt volgens de beste country-tradities. Dat was de nieuwe single van Alan Dewhey, Racing to You. En nu verder waarmee we begonnen zijn.
1: Van 10 tot 12. Met Ton Schipper.
0: Vorig jaar nog op nummer 10 en nu... Nummer 19. Hierop hebben gestemd onder meer Luc de Kuiperen en Frank Macelis. Over iets dat al in het kleuterklasje geleerd wordt. Leren tellen. Hier is Len Barry. 1, 2, 3.

0: Len Barry op nummer 19 met 1, 2, 3. Even kijken, op welk spoor moeten we zijn voor de Pop Express?
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: Goedemorgen. Je luistert naar Keukenpret. Tot 12 uur met...
1: De terug naar school top 20.
2: Number 18.
3: Hier vinden we een klassieker van Daryl Hall en John Oates. Adult Education. Een song waarop gestemd werd door onder meer Philip Truijts en Erik Degens. Dankzij jullie bijdrage staat dit liedje dit jaar niet...

een hele zondag lang. Dat betekent tot 8 uur vanavond eigenlijk. En het is elke zondag zo, van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Je vrienden op zondag, jouw amigos op zondag. Dat is wat we proberen te zijn. Met vandaag in Keukenpret de Terug naar School top 20. We hebben al 18 liedjes gehad. Nu even pauzeren. Voor deze toepasselijke klassieker.

Ja, ja, de school. Het is allemaal de schuld van keizer Karel. Althans, volgens dit liedje van France Gall, Sacré Charlemagne. Er is opgestemd door onder meer Jan de Meijer en Patricia Julien. Daardoor goed voor een 17e plaats. Dus is die

Deze top 20 is samengesteld enkel en alleen aan de hand van stemmen van de luisteraars. Er kon gekozen worden uit een lijst van 40 titels. Dat hebben ook Ad Koppendraaier, Frank Marcelis en Ruud van Eertweg gedaan. Zij kozen voor Steve Forbert met Schoolgirl. En daardoor komt die op...

0: Jan Schipper. Dit
1: team. Over een uurtje presenteer ik jou de nieuwe tipper. Dit is die van vorige week. De man is intussen 67 jaar, maar hij klinkt als vanouds. De nieuwe single van Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox.

0: mooi, hè? Nummer 15 in de Terug naar School tot 20. The Corgis, Everybody's Got to Learn Sometime. Hier is opgestemd geweest door onder meer Philip Melis, Luc Marcelis en Ivo de Vroei. En nu we toch bezig zijn met stemmen te verzamelen...
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very Happy.

vorig jaar stond hij nog op nummer 3. Chuck Berry, nummer 14 in de Terug naar School Top 20. Met School Days, heel heel rock'n'roll. Met dank aan Thierry en Franca, Jaap Groen en Luc de Kuiperen. Want jullie hebben hierop gestemd. Voor we verder gaan, een tussendoortje. Tom Skipper brings you an invitation to memory. Sweet.

Harbison. Eigenlijk een liedje uit 1962, maar een aantal jaar geleden heeft het een upgrade gekregen samen met het Royal Philharmonic Orchestra. En dat hoor je zo aan de prachtige muziek en de goede stereoklanken. Dat was Dream Baby. Hierop werd gestemd door Ad Koppendraaier, Martin van Weerden, Ton van der Stelt en Clemens Tilburg. Rijk de Gooier, Nelly van den Heuvel uit de Vier.

0: bekend melodietje uit 1973. Oorspronkelijk van Dawn, Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. En hetzelfde jaar had Rijk de Gooier daar een cover van. Nelly van den Heuvel uit de vierde klas. Vandaag staat hij op nummer 13.
1: Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het nieuwe schooljaar nu begonnen. Daarom

0: dit jaar nieuw in de top 20. Mede dankzij onder andere de stemmen van Frank van Beekveld, Patricia Julien, Erik Degens en Connie van Aert. En zo komen de Police dit jaar binnen op nummer 12 met Don't Stand So Close To Me. Voor je de nummer 11 hoort, even een overzichtje. Op nummer 20, Madness met Baggy Trousers. Len Barry met 1, 2, 3 op nummer 19. En op 18, Daryl Hall en John Oates met Adult Education. France Gall met Sacré Charlemagne op 17. En op 16, Steve Forward met Schoolgirl. Op 15 hoorde je Corgis met Everybody's Got to Learn Sometime. En op 14, Chuck Berry, School Days, Hail Hail Rock'n'Roll. Rijk de Gooier staat op 13 met Nelly van den Heuvel uit de vierde klas. En er net nog de Police, Don't Stand So Close To Me. Na het nieuws van 11 uur gaan we verder met de top 10. Maar eerst even een liedje waarop gestemd is door Bianca Celles van Baardewijk, Philip Truits, Philip Melis en Clemens Tilburg. Paul Simon, Me and Julio Down the Schoolyard.
1: Nummer 11.
2: De

Dat was dus de nummer 11 in de Terug naar School top 20 van dit jaar. Paul Simon, me en Giulio down the schoolyard. Zometeen het nieuws, het weer en het verkeer van 11 uur bij Golden Oldies Radio. En daarna zijn we er nog een uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dit is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima begonnen vandaag hun streekbezoek aan de Kop van Drenthe bij het gevangenismuseum in Veenhuizen, waar burgemeester Klaas Smit van Noorderveld hen verwelkomde. De 4-jarige Melle overhandigde Maxima bloemen. Het koningspaar bezoekt de gemeente Noorderveld, Tinarlo en Assem en sluit af bij de buitenplaats in Eelde. Dit is hun tweede streekbezoek dit jaar. De eerste ochtendspit sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op de N-wegen, tot wel 20 minuten vertraging. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds maandag dicht omdat meer zand en grind rond de pijlers van de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Na het vertrek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner in Kiev, die eerder in Moskou en daarna in Kiev waren voor vredesbesprekingen, voerde Rusland ballistische raketaanvallen uit op de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 doden en 10 gewonden. Een appartementencomplex, school, trein en zorginstelling en magazijn raakten beschadigd. Het weer nog tot slot. Vanmiddag breidt de regen zich verder uit over het land. De zon blijft op meeste plaatsen onzichtbaar. Voor de regen uit tussen 20 tot 23 graden, maar in de regen 17 tot 18 graden. De zuidwestenwind is matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vandaag is het Replay Tuesday. Met van 8 tot 8. De herbeleving van onze shows van afgelopen zondag. Het is dus weer de sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.

0: dit jaar geen notering voor de Jackson 5 in de Terug naar School Top 20. Helaas. Misschien volgend jaar weer. Dadelijk de top 10.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. In 10 minuten.

0: Het is een bijzonder liedje. Het is K-pop, afkomstig uit Zuid-Korea dus. Jizo met Klik. En als ik hierop klik, dan hoor je dit.
1: Van 10 tot 12. Met Ton Schipper.
0: Vorig jaar stond Sam Cooke op nummer 11. En nu?

0: Sam Cooke op nummer 9, dankzij Herman Spijkers, Siska Schuurman, Jean-Pierre van Kouter, Nicole Stijlaerts en Frank Marcelis.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
4: Guten Morgen an dich auch.
5: Bonjour à vous aussi.
6: Buongiorno.
7: Goedemorgen aan jou ook.
8: 早上好, 你也是.
9: Bon dia, tu también.
10: Zondag.

0: Goedemorgen, je luistert naar Keukenpret. Tot 12 uur met...
1: De terug naar school top 20.
2: Als er één geluid is dat je onmiddellijk kunt associëren met school... dan is het toch wel deze schoolbel. Doet me onmiddellijk terugdenken aan mijn eigen schooltijd. Op dit liedje is gestemd door Frank van Beekveld, Ronnie Heijvaart, Erika de Bruin, Ivo de Vroei en Willem Appel. Dankzij jullie vinden we de Ramones op...
1: Nummer 8.

0: helemaal de sfeer van Mi Amigo.
1: Oh, wat hoor ik nu? Een vertrouwd geluid. Vorig jaar stonden ze op nummer 1 en wat zie ik? 6 plaatsen gezakt, nu naar...

op nummer 1 stonden, dan leek het de evidentie zelf. Maar blijkbaar is het niet zo evident. Want dit jaar zijn ze gezakt van nummer 1 naar nummer 7. Ondanks de stemmen van onder meer Frank van Beekveld, Jaap Groen, Steven Wijnhout, Nicole Stijlaert en Connie van Aert. Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: hebben gestemd. Luc van der Branden, Ronnie Boy, Johan de Bie, Eugène van Aerschot uit het verre Thailand en Tom van der Stelt.
1: Dit is het lied van de Welvaartsstaat.
2: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

0: boots. Dit was een gratis tip van Golden Oldies Radio.
1: Het is niet omdat we hoofdzakelijk klassiekers draaien dat we helemaal van gisteren zijn. Daarom hoor je nu...
2: Dit is de tip.

0: Schipper. Dit tip.
1: Maak je geen zorgen, we gaan straks verder met de Terug naar School Top 5. Maar we hadden toch nog wat tijd over en daarom ook nog eerst mijn tipper van deze week. De groep heet Remember Monday en het liedje Attention. Attention.

0: minste wat je van dit liedje kan zeggen is dat er heel wat energie van uitgaat. Dat was de tipper van deze week. Remember Monday met Attention.
1: Van 10 tot 12. De sfeer van Mi Amigo. Met Ton Schipper en...

0: waren heel wat fans voor deze When I Kissed the Teacher van ABBA. Daardoor zijn ze ook een plaatsje gestegen in de Terug naar School Top 20. Hebben onder andere daarvoor gestemd Ad Koppendraaier, Patricia Julien, Luc Marcelis, Jean-Pierre van Kouter en Tom van der Stelt.
1: De Terug naar School Top 20.
0: Vuile Mong en zijn vieze gasten.
2: Nummer 4.
3: En ze gaat er dat ook. Als je 's morgens wakker wordt.

cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zei toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn fiddel tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb

de directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei, gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met u spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: Daarnet op nummer 4, Vuile Mong en zijn vieze gasten met het apenkot. Dankzij Luc van den Branden, Jean-Luc Sterks, Dirk de Pauw, Johan de Bie, Jean-Pierre van Kouter en Connie van Aert. En nu, de top 3.
2: Nummer 3.

0: Crosby, Stills, Nash & Young op nummer 3 met Teach Your Children. Een van de favoriete songs van Jean-Luc Sterks, Jan-Matthijs van Duffel, Steven Wijnhout, Siska Schuurman, Martijn van Weerden, Luut van Eertweg en Willem Appel.
1: The music and the Mi Amigo sound of yesteryear.

0: was van oorsprong een instrumentaal liedje van Dan Laxman en The Electronic System, Coconut, in 1972. En een jaar later stond Joe Harris ermee in de hitparade in Vlaanderen met deze Hey Ho Meneer.
1: Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het nieuwe schooljaar nu begonnen. Daarom

pianissimo. Hierop hebben heel veel luisteraars gestemd. Luc van den Branden, Ronnie Heijvaart, Bianca Celles van Baardewijk, Jan Matthijs van Duffel, Martijn van Weerde, Philip Truits, Philip Melis, Erik Degens en Ton van der Spelt. En dankzij hen staat dit liedje dat vorig jaar nog op nummer 7 stond, dit jaar op.

Boomtown Rats. I don't like Mondays. Het is gelukkig nog maar zondag, maar morgenochtend staat het ons weer allemaal te wachten. Voor ik je een overzicht geef van de top 10 en de nummer 1 ga draaien, eerst nog even Robert Palmer.

Lekker stevig, Robert Palmer en Dr. Dr. Bad Case of Loving You. Het overzicht van de terug naar school top 10. Op 10, Katrien Ferry, 1, 2, 3. En op 9, Wonderful World van Sam Cooke. 8, The Ramones, Rock'n'Roll High School. En op 7, Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Op 6, Wat heb je vandaag op school geleerd? De Elegasten. Op 5, ABBA, When I Kissed the Teacher. En op 4, Het Apenkot van Vuile Mong en zijn vieze gasten. 3, Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children. En op nummer 2 stonden de Boomtown Rats met I Don't Like Mondays. Ik wil iedereen danken die meegedaan heeft om deze top 20 samen te stellen door een stem uit te brengen. Hierop hebben gestemd Herman Spijkers, Ronnie Boy, Johan de Bie, Jaap Groen, Jan-Matthijs van Duffel, Steven Wijnhout, Luc de Kuiperen, Nicole Stijlaerts, Clemens Tilburg en Luut van de Eertweg. Nummer 1, Alice Cooper, School's Out. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En nu, tot snel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A12 richting Utrecht doe je er tussen knooppunt Waterberg en afrit Wageningen 10 minuten langer over. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd voor 18 jaar en ouder. Vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's. Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.

vliegen er meteen in met onze top die de bus heeft gemist of zoiets. En dat doe je natuurlijk met een stuk geweld zoals Bryan Adams.

0: je daar nu nog echt aan twijfelen? Het is inderdaad een ondeugend metafoor voor de bekende sekspositie en de ontdekking van de liefde en intimiteit in de zomer die je nog eens bezong toen hij terug naar school moest. Het is ons eerste van 10 nummers die we kozen voor jou. 10 nummers die de top van de zomer of de terug naar school top 20 niet haalden. En die eerste was dus voor Bryan Adams.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Miamigo. Miamigo.

0: Oh, dat had ik nog niet vermeld, dat je ook al Frans kreeg met ook Goeiemorgen en Ton met de Keukenpret met daarin dus die top 20 van de zomer, of toch van het begin van het school, Back to School. De top 20 kreeg je en nu dus 10 nummers die top 20 niet hebben gehaald. Dat krijg je in zout water voor vandaag, Leo Sayer.
1: Todos los domingos de 12 a 2, la mejor música del mar.

0: Aan tafel gaat, smakelijk of misschien ben je nog bezig met de apero, dat kan natuurlijk ook. En daarom zijn we hier hem voor een klein beetje te begeleiden. Gezondheid en genieten van alweer eentje die we hebben uitgekozen uit die lange lijst van zomerse nummers die met school te maken hebben. Deze van Frankie Avalon gaat eerder over eentje die er uitstapt.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er do well. Most mixed up

uit de soundtrack van Grease. Je weet wel, die prachtige musical. Was dat Frankie Avalon en Beauty School Dropout? Of de melding dat je best terug naar school gaat om een diploma te halen. Zo zul je het veel verder schoppen in het leven. Ja, je krijgt hier ook psychologische begeleiding tegenwoordig in zoutwater.

plezier nog eens terug naar een oude zoutwaterhit-tip. Deze van Trobi Fleming en Snelle. Weer een dagje ouder. Wij zeggen dan, je wordt ouder, papa. Ga ik ook eens moeten in de show opnemen. Intussen blijven we met de beide voeten op de grond. En in de jaren 70, dat doen we.

0: Capri Sefini, hij gaat niet meer naar daar op vakantie, omdat hij daar ook zijn grote liefde verloor. Hervé Villaag.
1: Goedemiddag. Morgen. Hot. What? 100. Billboard 100. Hot 100.
0: Ik neem je graag mee naar 30 november 1959. En dat doe ik met Marty Robbins.

Een episch verhaal over liefde en wraak in een popsong El Paso werd een van de meest verhalende nummer 1 hits ooit. Stond 4 weken op 1 in de Billboard Hot 100 van 30 november tot 27 december in het gezegende jaar 1959. En nu terug naar school, dit keer met Cat Stevens.

heerlijk. Herinneringen ophalen aan die goede oude tijd toen je nog op school zat, 1977. En Cat Stevens, je zou er begot honger van krijgen. En nu je toch aan de apero zit, wel, ik heb een snack.

0: is Combisnack van Californië.
1: Dat is wat?
0: Combisnack van Californië.
1: Combisnack van Californië?
0: Dat is een heel snackfestijn in één doos. Krokante vulpijpjes en de vulling ervoor in tubes. Twee smaken. Pikante kaas en kruidige paté.
1: Dat is een mond vol, zeg.
0: En het is zo klaar en echt origineel.
1: En?
0: Het ideaal voor feestjes, voor bij de tv. Of als er plots visite komt. Je hebt altijd zo'n pak combi-snacks in huis.

Ik heb voor u een nummer gekozen van Marco Borsato. Maar dat had je al wel begrepen waarschijnlijk. Uit Als Geen Anderen album uit 1995.

meteen ook weer een paar mensen gelukkig gemaakt, hè? Ja, ik wist dat je ging luisteren voor dit nummer wel. En ook Kevin en Jentel, die vonden het fijn om dit nummer nog eens te horen. En zoals je weet, als je het me vraagt, dan draai ik het voor jou in een van de volgende shows. Stuur maar een mailtje, een appje. Je kunt me evengoed via Messenger bereiken. Allemaal mogelijk. Gewoon doen. En dan zorg ik dat het in orde komt, als het een beetje past natuurlijk, hè. Zoals deze van Dr. Hook met zijn Medicine Show.

your friend. Mijn beautiful woman heeft me hier zojuist verwend met nog een aperootje. Dit is alcoholvrij, het is een Crodino. Mocht je willen weten wat ik zit te drinken. Zo dadelijk een klassieker onder de back to school hits is ongetwijfeld Supertramp.

eigenlijk meer een kritisch nummer over terug naar school gaan. Want in school gaan de leraars en leraressen bepalen wat jij mag weten en niet weten. En zo beknotten ze je eigen vrijheid en dromen. Dat is een beetje de boodschap van deze klassieker met het indrukwekkende piano solo van Supertramp in school.

vind het wel een heel mooie versie van dit nummer. Hè? Dorst in de Smissen heet het van Tamara en Tom. En het was de zoutwaterhittip vorige week. Die trekken we straks door een nieuwe zoutwaterhittip. Dat bedoel ik. En ik heb je ook nog iets beloofd. Hè? Er komt nog een vijfde nummer die de top van de Back to School hitparade niet haalde. Maar eerst even het blonde geweld van Blond.

0: Ze had wel meer grote hits en er waren er een paar bij die best pittig kon genoemd worden. Dit was er onder andere eentje van, deze One Way or Another. Was 1978 voor Blondie. Wat Blondie niet doet, doet deze hier. Tanya Tucker met een pracht van een zalige ballade in onze reeks.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.

Mooi, hè? Ja, vind je ook? Ja, daar ben ik blij mee. Would you lie with me in a field of stone? Van Tanja Tucker. We zeggen 1973. En we blijven in dat jaar voor alweer een vijfde nummer die de top niet haalde van Terug naar School. Deze keer kiezen we voor My Old School. Die wordt bezongen door Steely Dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Drie schilderijen van Renoir zijn vanochtend gestolen uit een museum in het Franse Cagnes-sur-Mer. De dieven sloegen vanochtend vroeg toe en lieten een vierde kunstwerk achter tijdens hun vlucht. De buit is naar schatting 9 miljoen euro waard. De politie zoekt nog naar de daders. Uit het internationale PISA-onderzoek blijkt dat 39% van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om mee te komen op school en in de samenleving. Dat is een stijging ten opzichte van eerdere metingen. Nederland scoort daarmee slechter dan vergelijkbare EU-landen, alleen Griekenland doet het nog slechter. Staatssecretaris Judith Thiele kondigt dit najaar een actieplan aan. En de eerste ochtendspits sinds de sluiting van de A28 bij Nijkerk leidde vanochtend tot files op N-wegen, met vertragingen tot 20 minuten. De N305 in Flevoland en de N301 tussen Nijkerk en Flevoland kregen extra verkeer door de afsluiting. De A28 is sinds gisteren dicht omdat meer zand en grind rond pijlers aan de Hardenbergenbrug is weggespoeld dan verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Eén vertraging op dit moment op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De volgende show is gekeurd voor 18 jaar na.

0: Fijn dat je blijft hangen voor het tweede deel van Zoutwater, waarin we nog extra 5 nummers gaan laten horen die de top 20 van Terug naar school niet haalden, die dus de bus hebben gemist. Vandaar ook de naam De Bus Gemist naar de Schooltop.
1: De commercials bij Ad Vlaming komen uit het verleden van Radio Mi-Amigo.
2: Ad Vlaming!
1: De sfeer zoals toen.
3: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met de muziek van je leven.
4: Carwell Madrid bericht over banden Bernards op de Kapelse Steenweg 529 te Ekeren Mariaburg. Montage van autobanden voor particulieren. Uitlijnen en uitbalanceren. Steeds het goedkoopste en alle merken voorradig. Banden Bernards op de Kapelse Steenweg 529 te Ekeren Mariaburg.
1: Ad Vlaming.
0: Natuurlijk mag de keizer van het Vlaamse lied zeker niet ontbreken. De eerste schooldag, Wiltura.
5: Gisteren.

0: Frida Walravens was het meisje dat meezong met Wiltura op deze eerste schooldag in 1968. Ze was toen 9 jaar.
1: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.

0: Dan net nog Simon Garfunkel met The Boxer. Maar Tom en Jerry met Hey Schoolgirl uit onze reeks liedjes die de top 20 hebben gemist. Ze zijn ook Simon en Garfunkel. Maar in 1957 starten ze als duo Tom en Jerry. Ze hebben het nadien moeten wijzigen. Je weet ongetwijfeld wel waarom.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec

straks weer een nummer met een beetje meer uitleg in de rubriek Habemus Papam met Leo Kenis. Maar eerst nog een keertje terugkeren naar nummers. En deze zul je ongetwijfeld wel niet kennen, maar herkennen. Tom Paxton. What did you learn?

0: Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Zomer 1972. Een 16-jarig meisje uit Alkmaar, Henny Lonies, wordt de nieuwe zangeres van de Rekels. Ze neemt het stokje over van Corrie Konings, die solo verder wil. En met haar debuutsingle Mario, geschreven en geproduceerd door Pierre Carter, alias Vader Abraham, slaat ze meteen keihard in. Het nummer klimt naar de vierde plaats in de Nederlandse top 40 en blijft daar maar liefst 9 weken staan. Een schoolvoorbeeld van het levenslied uit die tijd en nog steeds een onvervalste klassieker. Tijd dus voor een flinke portie nostalgie met Honey en de Rekels.

oerklassiekers uit de Nederlandse hitgeschiedenis. Je kreeg een extra woordje uitleg door Leo Kenisch gebracht in Habemus Papam. Wat er volgende week klaar staat? Wel, volgende week luisteren, dan is Leo er terug. En wij terug naar de nummers die de bus hebben gemist. Naar de Terug naar School top 20. De Four Tops.

met al die hitparades tegenwoordig. Je zou gaan vergeten dat we zoals elke week nog onze top 5 van de Mi Amigo top 50 hebben. Die krijg je na

0: het in trieste verhaal van de hostage die het er niet levend vanaf bracht. 4 weken stond ze genoteerd en Donna Summers steeg ermee van 13 naar 5 in die 4e week notering op zondag 8 september 1974 in een aflevering van De Mi Amigo.
1: Nummer 4.
0: En onze lijst blijft bepaald worden door het geweld in de straten in de United States. Kijk eens aan, zoveel jaar geleden en veel is er eigenlijk niet veranderd, hè? Gelukkig hebben wij nog de goede muziek, hè, jij en ik. Ah, dat is ook zo voor Paper Lace.

0: nummer 3.
1: Vorige week nog op 6, dus ook deze stijgt deze week. Dat is mooi meegenomen voor de Hughes Corporation. So

0: Het waren best wel mooie nummers in de tijd in de Miamigo Top 50. Deze van zondag 8 september 1974 zijn we aan het beluisteren. Althans de top 5 ervan. Er was trouwens die week geen enkele nieuwkomer in de Miamigo Top 50.
1: De sfeer van Miamigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Miamigo. Nummer 2.
0: De nummer 2 is alweer dezelfde als vorige week. 11 week

0: stadsgenoot en oude vriend Ricky Gordon in de Miamigo Top 50 van zondag 8 september 1974 stond hij 11 weken genoteerd en bleef hij mooi op die tweede stek hangen. Dat wil zeggen dat ook de nummer 1 dezelfde is als vorige week. Miamigo
1: Music. Wij slurpen binnen 20 seconden en plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
4: Now this here's a story of an

0: De Glam Rockers, zoals ze zich heten, van Mud met hun Rocket, staan ze 6 weken genoteerd. En ze blijven op de eerste plaats in de Miami Go Top 50 van 8 september 1974. Ik geef met heel veel plezier het woord aan collega Joe.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very.

dat een beetje autografisch. De zoutwaterhit voor deze week. Ons pakken ze niet, dat was Raymond Hermans. Je krijgt hem volgende week nog een keertje te horen in het eerste uur. Je had nog één nummer te goed die de top 20 naar school toe niet heeft gehaald. Die de bus dus heeft gemist. En dat is er eentje over hoe de ouders kijken als de kinderen voor het eerst naar school gaan. Het prachtige Slipping Through My Fingers. ABBA.

Amma met Slipping Through My Fingers. Mooi nummer. Laten we spelletje spelen met de 1910 Fruit Gum Company.

0: Simple Simon Says, dat is zo'n spelletje. Hè? Dat wordt ook gebruikt in Die Hard, de films met Bruce Willis. Je kreeg 10 nummers over de 2 uur verdeeld die het niet hebben gehaald. De Back to School hitparade en die dus de bus hebben gemist. Wij gaan de bus niet missen, want we gaan ons al voorbereiden op de Pop Express. We nemen de trein. Dat is altijd een beetje reizen met Erik. Erik die staat er helemaal klaar voor en die start trouwens met Jai Coltrane, ook zo'n prachtnummer. Ik ben er volgende week terug. Doeg!
1: Now listen to me children, I take some good advice. I'm going to tell you something now, don't make me say it twice. You can put away your lessons, throw away your books, cause I'm gonna tell you what cooks. Venus was a woman who had a lot of charms, but she got so much hugging, she wore out.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. De Duitse supermarktketen Kaufland heeft een online marktplaats in Nederland gelanceerd. Het moet gaan concurreren met onder andere Bol en Amazon. Op de Nederlandse website biedt Kaufland 9 miljoen producten aan van duizenden verkopers. Het bedrijf, dat ook eigenaar is van Lidl, heeft meer dan 1600 winkels in 8 Europese landen. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt. Een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt de handel in goederen uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Met de vandaag aangekondigde maatregel wil de Britse regering Israël onder druk zetten vanwege de uitbreiding van de nederzettingen, die volgens veel landen de kans op een Palestijnse staat verkleint. Nederland heeft al eerder eenzelfde besluit genomen. Hier gaat het verbod later deze maand al in. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn met name problemen in Zeeland en dat komt door een ongeluk op de N57. De weg is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering en dit gaat tot ongeveer 4 uur vanmiddag duren. Verder oponthoud op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os doe je er tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier langer over. En dat komt door een kapotte vrachtauto. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: When I go, dat zegt Ad Vlaming ook. Ja, want die gaat nu. Dankjewel Ad voor je programma. Go, Like Elaine. Dat was in 1973 van Chai Coltrane.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, de vakantie lijkt wel voorbij te zijn. Alles weer een beetje rustig en opgelegd.

0: Golden Oldies Radio.
1: Ja, het was weer een week. Alle kindjes terug naar school. En drukte natuurlijk voor de ouders. Ben jij een beetje toe aan rust hier op zondag? En daarom draai ik in het volgende uur een plaatje van Whitney Houston.

Oh, voel je weer de warmte voor radio? Ja! Ja, zo is dat wel, de warmte voor radio en de sfeer van Mi Amigo elke zondag hier weer. En een groot dankwoordje aan Frans, Anton en Al voor jullie programma's. Heerlijk is dat. Het is zondag 6 september. Alles weer een beetje op zijn plooien, denk ik dan. Dit is een nieuwe aflevering van Pop Express via Golden Oldies Radio. En tot 4 uur duiken we terug in de jaren 70 en 80. Mi Amigo, de Sugar Hill Gang en The Lover in You. I am

Ja, daar heeft de temperatuur wat mee te maken vandaag. Lekker 25 graden in Vlaanderen. Oh, wat is dat leuk, zo'n nazomer. Morgen 28, als ik het allemaal een beetje mag geloven. Het wordt warmer, ook op de radio. Je hoort de Sugar Hill Gang en The Lover in You.

0: Axolon, verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
2: Hello everyone, Brock here. I also listen to Golden Oldies Radio every day, the best oldies station from the Netherlands. Actually, I thought it was American. It's that good.

is waar. Kijk een beetje wat je hebt en niet wat je wilde hebben. Dat is zo een beetje het verhaal van Whitney Houston. Het is ook wel zo natuurlijk. Wat we hebben, ja, wat we hadden, was gisteren ben ik even gaan draaien, plaatjes gaan maken. Ja, live in het centrum van Aarschot. En dat doe ik nog eens over morgen in Leuven, want daar is het jaarmarkt. En daar staan we opgesteld aan Café Jezusboom. Zomaar plaatjes draaien, beetje plezier. Ik zeg altijd, er moet meer geleefd worden, beste mensen. Ja. En dat doen we ook in de volgende 2 uur met plaatjes draaien zoals deze band. Ik zag ze in de jaren 70. Dit zijn ze. Steve Miller.

Ja, ik zei van de jaren 70, maar ik zag ze eigenlijk begin de jaren 80 in Werchter, de Steve Miller Band. Dat was toen Abracadabra een dikke hit was. Je hoort het bij Pop Express, Jetterliner. Maar die

Ja, ik ben eerder positief hoor. Our Last Summer van ABBA. Ik zou het eerder positief willen houden eigenlijk, dat is het wel. Het is niet alleen een mooie zomer geweest, maar het kondigt ook een mooie nazomer aan met de volgende dagen. Althans tot morgenavond of zoiets, want dinsdag verwachten we terug regen. Pop Express met nu Major.

If I Was. Het was de droom van Midjour. En alle jongetjes droomden als ze kleintjes waren van brandweerman te worden of politieagent of dergelijke. En dan kijk je vooruit en zeg je, ja, dat wil ik worden. Leuk is dat. Hey, wij gaan terug naar een artieste, want die willen we nog eens een keertje lekker in de picture plaatsen. Ja, daarvoor gaan we naar Winchester, Virginia op 8 september 32. Werd er een Amerikaanse countryzangeres geboren. Ondanks haar zeer korte leven, want ze werd maar amper 30 jaar oud, was ze een van de meest invloedrijke countryzangeressen in de geschiedenis van de Amerikaanse popmuziek. Haar artiestennaam was de achternaam van haar eerste man, een bouwmagnaat. Ze trouwde in 53 met hem en scheidde in 1957. Onder zijn achternaam was ze inmiddels echter zo bekend geworden dat ze die naam aanhield als artiestennaam. En ze werd op slag beroemd nadat ze het nummer Walking After Midnight opvoerde tijdens een talentenjacht op tv, de Arthur Godfrey's Talent Scouts. Ja, ze werd de hoofdact in de country show Grand Ole Opry in 1960, waarmee voor haar een droom uitkwam. Hoewel haar carrière begon in de rockabilly-stijl, werd het al snel duidelijk dat haar stem zich beter leende voor country, pop en crossover muziek. Met name romantische liefdesliedjes. En één van die liedjes waarmee ze bekend werd, een nummer door Willie Nelson geschreven by the way, is Crazy. Beste amigos, ik neem je mee naar het gezegende jaar 1961. En als ik zeg Crazy, dan hadden we het over Patsy Cline. Hey, amigo.

het is een beetje bizar hoor. Ze kwam op 30-jarige leeftijd om het leven bij een vliegtuigongeluk in Camden in Tennessee op 5 maart 1963. Ze was namelijk op de terugweg van een optreden in Kansas City, was dat. Ja, een beetje raar hoor, maar Jack Anglin kwam ook om het leven bij een auto-ongeluk terwijl hij onderweg was naar haar begrafenis. Een beetje bizar. Hey, leukere dingen.

0: Ja, het was een warme zomer in 1976 toen dit een grote hit was ook in Vlaanderen. De man die G. Vincent Edwards, die hield wel van Vlaanderen, kwam er regelmatig op bezoek. Je hoort hem als lieveling met Love Hit Me. Weet je wel, van de week was het weer zover.
1: Ik ben Lia en ik ga graag naar school.
0: Oh, wat was F hier? Ja, ze zegt van ik ga heel veel leren, opie. Ja, dat denk ik dan ook wel. En weer terug naar de jaren 90, want hier loopt het gewoon door in Pop Express natuurlijk. Real

0: Zo mooi. Zo mooi. De Wong werd geboren in Rennes en keerde ook wel naar New York. En vandaar misschien het liedje So Far Away From L.A. Het was een nummer in 1975 van Nicolas Peyrac. Aan al die talen dan denk je een beetje aan vakantie, aan al die mooie stranden. ja, ik vind het ook wel. We gaan nu naar Outdoor Landers.
1: Wauw.
0: Ja, dat vind ik ook wel.

0: Erik, je bent niet goed wijs, man. Iedereen is terug van vakantie en zo verder. Oudere Lenders draaien met de Playa Blanca. Ja, zij stond in de boekjes.
1: Joepie, joepie, joepie, joepie, joepie.
2: Het grootste tienerblad!
3: Hallo zeg, heb je de nieuwe joepie al?
4: De laatste vrouw, uitverkocht.
3: Nou, een volgende keer zal ik wel vlugger zijn.
2: Joepie! Het grootste tienerblad!
5: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Good old Barry op de radio. 75 was het jaartal met de plaatje What I'm Gonna Do With You. Ja, het een probleempje of zo. Ja, Perry White en zijn singles introduceren, dat hoeft natuurlijk niet meer.

Iron Horse in 79 met Sweet Louise van waar komt het eigenlijk? Het was van Randy Bachman. Dat was de vorige gitarist van The Gas Who en Bachman Turner Overdrive natuurlijk. En later werd dat omgedoopt in Iron Horse. Ja. Ik gaf het u maar even mee natuurlijk. Dat is onze taak als DJ hier bij Pop Express. En de sfeer van die amigo. Zo is dat. Net voor 3 uur. Nog even het nieuws en het weer en het verkeer. En even een koffietje ondertussen. En straks het tweede deel van Pop Express. Als jij dat goed vindt. Maar tot dan, Ray Parker Jr.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Twee mannen uit Zwolle zijn opgepakt voor twee inbraken bij een brandweerkazerne in de stad. Daarbij werd specialistisch gereedschap gestolen dat de brandweer gebruikt om mensen uit auto's te bevrijden. De politie vond het gereedschap terug in Nunspeet en Zwolle en hield daar de twee verdachten aan. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Ouders die zich zorgen maken over mogelijke criminele betrokkenheid van hun kind kunnen voortaan bellen met een speciale telefoonlijn van Keerpunt, een landelijk hulpplatform dat anonieme begeleiding biedt. Het platform benadrukt dat ouders ook bij twijfel of een onderbuikgevoel welkom zijn voor advies en ondersteuning. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: got to go.
1: Go. Go now. Ja, het waren die jaren 60 met die mooie Hammond orgel was dat. En ook die mondharmonica. En de plaatjes, ja, die duurden niet zo erg lang. Zoals dit hier, 2 minuten 29.
2: I got a bad feeling about this.
3: Erik Hendricks met Pop Express.
4: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
5: Golden Oldies Radio.
6: De sfeer zoals Mi Amigo.
1: Ja, we duiken terug in de jaren 60 en 70 in deze...

Ja, de 16's en je was 16 en je stond op de dansvloer met je liefje. Je keek elkaar aan en je dacht van, zou het? En misschien stond je wel te dansen op deze plaat.

Avi Semra. Si Jacob was dat in 1974, het gezegende jaar 74 met de start van Mia Nico en Wee Semra. Het is mij ook met de tot een 4 uur. Met plaatjes draaien.

Ja, ik voel me aangesproken hoor, jawel. Making it. Als grootvader dan komen de kindjes naar jou en zeggen ze: opie, kun jij dat even maken voor me? Het vergeten plaatje van David Newton bij Poppy.

0: En of je nu zegt Cheerio of Cheerio, het blijven steeds verse en lekkere tomaten.
1: Cheerio, Cheerio, dat zijn lekkere tomaten.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij.
1: Ik hoor je nu denken van, Erik, ben je helemaal gek geworden? Het is vandaag 25 graden, dus de zomer is helemaal niet voorbij. Zeker morgen niet met 28 graden in Vlaanderen. Wiltura was dat met de...
2: Als de zomer weer voorbij zal zijn.
1: Pop Express met Tom Jones.

De suite met de Sixteens. Wat hebben we daarop gek gedaan, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, zo is dat. En met Andy Scott gaat het een beetje beter, want zijn gezondheid was vorig jaar wat minder. Maar goed, de man is dan ook bij leeftijd natuurlijk. Oh, ja hoor. We gaan weer iemand in de belangstelling plaatsen. Kijk. Waarvoor gaan we naar Los Angeles op 16 augustus 1964. Dat is mooi jouw trouwens. Werd ze geboren. Het is een Amerikaanse zangeres. En in 1990 scoorde ze haar enige grote hit tot op heden, die in Nederland de nummer 1 positie haalde. Voordat ze solo begon te zingen, was ze zangeres van Lone Justice, een band geformeerd rond haar halfbroer Brian McLean. En nadat die band, de band, uit elkaar was gegaan, nam ze enige tijd om liedjes te schrijven voor een soloalbum. Het nummer Show Me Heaven kwam op de soundtrack van de film Days of Thunder van Tom Cruise. En tijdens de promotie van deze single en het bijhorende album besloot ze te verhuizen naar Ierland. En in Ierland verbleef ze dan 2 jaar, waarin ze samenwerkte met een aantal Ierse artiesten, onder wie Fergal Sharkey. Hij nam in 1985 het door haar geschreven nummer A Good Heart op en scoorde daarmee een wereldhit. Tja, tja, tja, tja, tja. Je hoorde het al een beetje of je kon het raden. Show Me Heaven, dan denken we natuurlijk aan...

Ja, wat is de tijd, hè? Met Days of Thunder in 90. Show Me Heaven van Maria McKee. In 92 zou ze terugkeren naar haar geboortestad, naar

Mario Speedwagon. Dat was een Amerikaanse band. De naam werd helemaal gehaald uit een... Ja, het bestaat wel. Het is een automerk, die REO, heb ik me laten vertellen. Zo is dat. And I can't find this feeling anymore.

0: Of Sound. En over love gesproken, wat brengt ons het volgende uur alweer?
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very...

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Mei, juni, september en oktober naar Playa de Haro. Het is hier dan veel minder druk, het klimaat is ideaal en uw verblijf is hier veel goedkoper. Over dit alles kunt u een prachtige vierkleuren brochure verkrijgen, exclusief bij Redan Car. IJzer 45, Nieuwpoort in België. Telefoon 058-23-44-38.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ja. Zat die Joe hier te headbangen? Ik moet hem er even op wat inmaken. Joe, je hebt helemaal geen haar, man. Pop Express. Zo, dit was het dan weer. Pop Express voor deze zondag, 6 september. Dankjewel voor het luisteren. En als je ons graag wilt terughoren, dat kan op dinsdag. En anders volgende week voor een nieuwe aflevering. Prettige zondagavond.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. De hoofdingang van de Tweede Kamer is vanmiddag beklad door demonstranten. Twee mensen zijn daarvoor aangehouden. Op de deuren en het glas werd onder meer boycott Israël gespoten. Eerder was al de publieke tribune ontruimd nadat pro-Palestijnse demonstranten de vergadering hadden verstoord. Extinction Rebellion Justice Now zegt verantwoordelijk te zijn voor de acties. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. De Duitse politie heeft een 48-jarige man opgepakt. Die wordt verdacht van meerdere sabotageacties op het Duitse elektriciteitsnet. Hij zou explosieven hebben gebruikt bij elektriciteitsstations en hoogspanningskabels in verschillende deelstaten en eiste de aanslagen op in brieven aan Duitse media. De politie vond gisteren nog explosieven en een brief. Het weer in het oosten en zuidoosten. Af en toe zon en meest droog. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig. Aan de Wadden en op het IJsselmeer krachtig. In het oosten en zuidoosten wordt het 22 tot 24 graden. In de rest van het land zo'n 17 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zondag van 4 tot 6. Schoonschip met Joe Wells op Golden Oldies Radio.
1: Oh no!
2: Maar die zit lekker in.
1: Yes!
3: Hi all you sweet darlings out there. This is Wolfman Jack coming to you over Mi Amigo Radio.
4: Hey lieve luisteraars. Ik luister elke zondagmiddag naar mijn lievelingsprogramma op Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. Schoonschip natuurlijk met Joe Wells. Jij luistert toch ook?
1: Goedemiddag. Boy, that stuff is funny.

0: Hallo!
1: Luisteraars allemaal, hartelijk welkom in deze nieuwe aflevering van Schoon Schip met Joe Wells. Tussen 4 en 6, vandaag ook weer opnieuw via DAB te beluisteren op kanaal 6B in de omgeving van Rotterdam. En natuurlijk ook op het wereldwijde internet. En waar gaat het over? De rode draad vandaag is ongetwijfeld de liefde. L'amour, love, die liebe. Ja, natuurlijk, liefde die blijft, liefde uitspreken, liefde eenzaamheid, wederzijdse liefde, liefde bewijzen, gelukkig samen zijn, romantische liefde en natuurlijk ook een sterke liefdesverklaring. En over liefde gesproken, ik heb een uitgesproken liefde, beste vrienden, voor chocolade. Het is vandaag de internationale dag van de chocolade. En de directie heeft hier een doos bonbons achtergelaten, die mijn collega's Frans, Tom, Ad en Erik al flink hun best hebben gedaan om het geheel te ledigen. Met uitzondering, u gelooft het niet, van 2 bonbons. In België noemt men dat een praline. En zal ik er eentje overlaten voor Wim? Alhoewel, nee, Wim is geen snoeper. Dus mijn plezier kan vandaag

De Spaanse groep Santa Barbara uit Barcelona had in 1973 een hit met dit nummer, Charlie. Het gaat allemaal over heimwee en liefde. En dat kennen wij natuurlijk allemaal, hè. Ook in Nederland bereikten het de top 40. Vrienden, vandaag is Yvonne Keely jarig. Ze is 74 jaar geworden.

0: Het jongere zusje van Patricia Pai, natuurlijk in 77, had zijn nummer 1 hit met If I Had Words, een duet met Scott Fitzgerald. En waar gaat het nu allemaal over? Het is een beetje een, ja, hoe moet ik het zeggen, als zanger de juiste woorden zou hebben, dan zou hij zijn liefde en gevoelens beter kunnen uitleggen. Dat doet ze niet alleen, dat doet ze ook nog eens een keer met het St. Thomas More School Choir.
1: Joe Wells op Mi Amigo Radio.
2: So invite Mr. Good Bone Structure over and kick some Butenski.

In dit lied gaat Jackie Wilson de confrontatie aan met iemand die niet eerlijk is. En ja, dat wordt zo vaak in de liefde gebruikt. Leugens, leugens, leugens. Stop Lying was de titel van...

De Nederlandse band Barbarella. U kent het allemaal, een relatie of situatie die verandert. Wat vroeger vertrouwd en mooi was, voelt soms niet meer hetzelfde. Angela, Ingrid en Leslie. In 1991 hadden ze een hit met dit nummer, It's Not The Same Anymore. Vandaag herdenken we ook Gerard Cox, die vorig jaar is overleden op 13 september. Hij was toen 5.

0: Axolon.
1: Weg die puistjes.
0: Axolon, verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
2: Open de jacht op de mooiste klassiekers en muzikale herinneringen. Samen met Frans, Tom, Ad, Erik, Wim en Joe. The Unforgettables. Elke zondag van 8 tot 8 op

0: Eenzaamheid, liefde en behoefte aan iemand die werkelijk om je geeft. Dat is de noodkreet van Grace Slick met Jefferson Airplane.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

0: Eindelijk nog eens een opgewekt liefdesliedje, want voor de liefde moet je altijd met z'n tweeën zijn, toch? Ja? Girlie was een Nederlandse popgroep en behaalde in 1978 een 14e plaats in de top 40.
1: Joe Wells, hittip.
0: Mijn hittip deze week gaat natuurlijk over de liefde. En dat wordt gezongen door de Nederlandse Manuela Nzenge. Alles en een beetje meer.
2: Broadcasting on the internet, AM en DAB+.
3: The best music all the time.
2: Golden Oldies Radio.
4: Look out!

Vijf jaar geleden maakten Alesso en Katy Perry dit nummer, When I'm Gone. In de liefde moet je er altijd volledig voor gaan. Je geeft jezelf helemaal. Dat ken ik maar al te goed. En dat is ook de leuze van Bruce Springsteen. Geen woorden, maar daden. Hier is hij nog eens een keer met Prove It All Night.

nieuws over Blue Band. Smakelijk nieuws over Blue Band. Blue Band, Nederlands meest gegeten margarine, is smeuiger geworden en nog rijker van smaak. Dat worden boterhammen extra. Lekkere, gezonde boterhammen met Blue Band. Nieuw bereid.

voor de reclame draaide ik nog Paul van Vliet met Het Land Dat Ik Bewoon. En daarachter Andy Kim, de Canadese zanger, met een heel opgewekt liefdesliedje, namelijk So Good Together. Zondagmiddag, bijna 5 uur, het is tijd om erin te vliegen met een beetje stevig werk van Foreigner. Hier zijn ze met Feels Like the First Time.

Wat kan er erger zijn op je huwelijk dat de bruid of de bruidegom gaat lopen? Ja, dan is het gewoon afgelopen. De muziek die we vandaag draaien werd samengesteld door Gerry van der Putten. En die muziek kan je terugvinden op mijn Facebookpagina elke dinsdag. De volledige playlist van dit

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Een technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding zorgt voor problemen met vertrekkende vluchten op meerdere grote luchthavens. Onder meer Heathrow, Gatwick, Manchester en Stansted zijn getroffen door vertragingen en beperkingen. Aankomende vluchten hebben voorlopig geen last van de storing. De Britse luchtverkeersdienst onderzoekt het probleem en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer meerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. Noord-Holland wil strengere regels voor de bouw van nieuwe datacenters. De huidige regels blijken volgens provinciale staten te makkelijk te omzeilen. Bijvoorbeeld door gebouwen hoger te maken of bedrijven administratief op te splitsen. De provincie Noord-Holland telt nu 67 datacenters en verwacht er in 2035 zo'n 92, mede door de groei van AI. Een groep gedupeerde toeslagenouders en MKB'ers heeft de afgelopen maand aangifte gedaan tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de dienst toeslagen. Ze vermoeden dat de ambtenaren opzettelijk bewijsmateriaal achtergehouden hebben in twee datakluizen, waaronder bestanden bestemd voor de parlementaire enquêtecommissie naar het toeslagenschandaal. Het weer, vanavond kan het eerst flink gaan regenen, vooral aan de kust, met daarbij ook kans op onweer. Later klaart het op, vooral in het noorden en noordwesten gaat het later vannacht weer regenen. De westenwind is zwak tot matig aan zee vrij krachtig en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen regen en af en toe zon en 17 tot 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondag op Golden Oldies Radio. 6 platenruiters met de sfeer van Mi Amigo. Mi Amigo.

0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Iedere zondag van 4 tot 6 op Golden Oldies Radio.
1: Your wife threw you out? I had no idea she was that bright.
2: Tot besluit van deze dag gooien wij alle remmen los.

Welkom terug in deel 2 van Schoonschip met Joe Wells. Fijn dat je bent afgestemd. Dit is natuurlijk Schoonschip, nog een uurtje te gaan. En wist je dat Roger Waters van Pink Floyd vandaag 83 jaar is geworden? Hij is maar liefst 4 keer getrouwd en hij heeft meer dan 252 miljoen plaatjes verkocht. Ook Geert Wilders is vandaag jarig, 63 jaar. En op 6 september 2018 sterft Burt Reynolds. Hij is dan 82 jaar. Maar vandaag loopt ook het Belgisch Bierfestival ten einde. En sommige luisteraars weten dat ik sporadisch dus af en toe, laat dat duidelijk zijn, een pilsje nuttig. Maar nu er ophef is ontstaan in België rond minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke en de biersector met de nieuwe verstrengde regels voor alcoholreclame, wil men vanaf 2027 de boodschap alcohol schaadt de gezondheid op alle flesjes bier laten drukken. En dat zorgt in België uiteraard voor een felle politieke en diplomatieke strijd met de biersector. Wat is het volgende? Suiker schaadt de gezondheid op alle chocoladeverpakking? Je merkt het, dat is een duidelijk punt van discussie. En waar ik niet over moet discussiëren, dat is natuurlijk de playlist samengesteld door Gerry van de Putten. Ook deze week weer met heel veel aandacht voor muziek uit onze jeugdjaren.

0: Dit was hem, de eerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië voor Suzy Quatro met Can, The Can. Een nummer geschreven door Nicky Chin en Mike Chapman. We blijven nog even in de vrouwelijke sfeer met Macy Gray. Ze wordt vandaag 59 jaar en zo dadelijk heb ik een pittig verhaal over Macy Gray.
1: Games change.

Macy Gray belandde in 2007 bijna in de gevangenis van Barbados nadat ze tijdens een optreden op het Barbados Jazz Festival vulgaire taal had gebruikt. Blijkbaar was ze niet op de hoogte van de strenge wetgeving tegen vloeken op het land. Ze ontliep een gevangenisstraf door direct publiekelijk haar excuses aan te bieden. En zo zie je maar, 59 jaar is ze geworden. Macy Gray, vandaag nog eens een keertje met I Try.

bekend en gekend voor hun pop, gospel, soul en spectaculaire koorzang. Ik heb het natuurlijk over de Les Humphries Singers. Een internationaal samengestelde zanggroep die in Duitsland is begonnen. Ja, zo zie je maar. En dit was nog eens een keertje Left Behind uit 1974.

0: Normaal met Benny Jolink, die vandaag exact 80 jaar is geworden. Het is ook 10 jaar geleden dat Benny nog heeft opgetreden.
1: Hallo, hallo! Sensationele uitverkoop van het formidabele Mi Amigo promotiepakket. Nu verkrijgbaar en bevattende 1 t-shirt met een foto van het zendschip erop. 1 Mi Amigo sleutelhanger, 4 te gekke foto's van DJ's en zendschip met erbij nog gratis 5 Mi Amigo stickers. Dit alles voor de prijs van slechts 14 gulden of 200 Belgische franken. Stuur onmiddellijk een bankcheck of internationale postwissel naar Rado, Playa de Aro, provincie Girona in Spanje. En vergeet niet de maat van je t-shirt te melden. Mi Amigo
2: Radio. De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Mi Amigo, here we go.
0: In 1978 verscheen deze LP, Everybody's Dancing. Deze jongens deden een duidelijke poging om aan te sluiten bij de enorme populariteit van disco in die tijd. Met later Ladies Night en Celebration, dan weet je dat ik het heb over Cool

Hans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe patrouilleren langs de muzikale snelweg. Van zeezenderhit tot vergeten klassieker. Ships, the Sea Hits Patrol. De sfeer van Mi Amigo. Elke zondag van 8 tot...

0: de jaren 80 natuurlijk razend populair. Ik heb het over Talk Talk met Such a Shame. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Lionel Richie met

0: gekozen deze week resoluut voor Lionel Richie op mijn Facebookpagina Joe Wells. Lionel Richie die dit jaar 77 is geworden en tijdens zijn laatste optreden van vorige week onwel is geworden in de staat Missouri. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht nog voor hij zijn laatste nummer kon afmaken.
1: Het geluid van Mi Amigo en Schoonschip met Joe Wells.
2: Terug in de tijd.

0: ongecompliceerde glam rock van Mutt. Ze behaalden daarmee in 75 een nummer 10 notering in Engeland. En ze stonden 7 weken in de hitlijst met dit nummer Moonshine Sally. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Brenda Holloway met You Made Me So Very.

0: origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
1: Echt fantastisch.

0: Op 6 september 1982 wordt de nieuwe LP van Paul McCartney, Tug of War, voorgesteld. Daarop staat het legendarische hitnummer met Stevie Wonder, Ebony en Ivory. De titel verwijst naar de zwarte en witte toetsen van een piano. Die toetsen staan symbool voor mensen van verschillende huidskleuren die naast elkaar leven. Het nummer is dus een pleidooi voor rassengelijkheid en harmonie.
1: Je luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma.

0: De nieuwe Marco Schuitmaker met Loezoe.
1: Hebt u Playa de Arrowalles bezocht? Nee? Dan hebt u nu de kans om in de periode van 9 tot 20 september onze Spaanse Mi Amigo badplaats te bezoeken tegen een voordelige prijs. U slaapt in het luxueuze Aromar Hotel vlak aan de Middellandse Zee en u kunt genieten van de vele andere voordelen die deze reis u biedt, zoals een gala-diner in Lesquinade en een gratis showavond met Willy Sommers. Vraag nu al uw deelnemingsformulier bij Reiscenter NV in Sint-Pietersleeuw, telefoonnummer 02 377 21 33 of neem contact

In 1961 was dit nummer 1 in Amerika en nummer 6 in Groot-Brittannië. Ik heb het natuurlijk over Ray Charles. Hij deed het niet alleen. Hij deed het met Margie Hendrix en haar Raylette. Daarvoor won hij een Grammy voor de beste rhythm and blues plaat van het jaar.

0: Radio.
1: Wat een lekker weer was het, of niet? Ja, toch? Hebben jullie ervan genoten?
2: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Elke zondag tussen 4 en 6. Het enige radioprogramma waar geen onzin op te horen is.
3: Lord have mercy.
2: Nou ja, Ivana Spagna. Kortweg Spagna is een Italiaanse zangeres die vooral bekend werd tijdens een grote periode van de Italo-disco in de jaren 80. Call Me verscheen in 1987.

0: Dit was hem voor deze week. Schoonschip nummer 114. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ga gerust even kijken. Aanstaande dinsdag vind je de playlist terug van dit programma op mijn Facebookpagina. En vergeet dan ook gelijk niet meteen te stemmen op het origineel of de cover van deze week. Ik wens je nog heel veel plezier met Wim zo dadelijk. En graag tot dinsdag of volgende week. Zondag.
1: Zo makkelijk is het. Doei.
0: We gaan eruit met Andrew Gold uit 76 met Lonely Boy.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Donald Trump belde met Vladimir Poetin over de bezoeken die gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner afgelopen weekend brachten aan Moskou en Kiev. Het uurdurende gesprek was volgens Kremlin-functionaris Yuri Ushakov constructief en openhartig. Concrete afspraken bleven uit, maar Poetin verzekerde Trump dat Rusland geen plannen heeft om Europa aan te vallen. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En het kabinet wil de erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Volgens minister Letchert houdt de omroep zich herhaaldelijk niet aan de regels. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Ongehoord Nederland mag eerst reageren en kan daarna nog naar de rechter stappen. De minister noemt onder meer eerdere sancties en onvoldoende samenwerking met de NPO als reden voor het besluit. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Orioles. Who's gonna love me when you're gone? Ja, wie gaat van mij houden als je weg bent? Oh, wat een dramatiek toch. Plaatjes bij toeval gekozen, want ik ga vandaag afscheid van u nemen. Ja, het is niet anders.

Maar ja, dat doe ik wel om 8 uur. Hè. Eerst gaan we eerst 2 uur gewoon dit programma doen. Er zijn wat wijzigingen in het programma. Ik heb wat dingetjes veranderd. En dan hoor ik u denken, ja, wat dan? Dat ga ik u niet vertellen. U gaat ervoor zitten en luisteren en kijken of u het kent of niet. Wees welkom.

Adam Lambert. What do you want from me? Wat wil je nou van mij? Laat het maar even weten. Oeh, ja, dat is een goeie. Ga even naar de site, hè. Ik kan wel adressen gaan noemen, maar dat vergeet iedereen weer. Dus dan schiet je helemaal niks meer op. Gewoon naar de site klikken, de klik, klik, klik, klik, klik, klik, klik. En dan komt het nog voor elkaar. Klinkt zo lekker, hè? Oeh. Rolls Royce. And best love.

En ze waren wild. Ze waren zo wild dat ze het geld snel er doorheen jaagden eigenlijk. En toen was het op. Nog een proberen terug te komen op financieel, maar dat ging financieel dus niet. Hè? Nee, je moet niet alles in één keer opmaken. Nee, je moet verstandig zijn. Je kan wel zelfstandig zijn natuurlijk, maar je moet wel wat opzij leggen voor later, toch? Oeh. Oeh, we kennen het in de uitvoering van Elvis Presley. Dat is natuurlijk de koffer, maar dit is origineel. Terry Stafford en Suspicion.

En je weet het, bij Elvis Presley, die heeft alles eigenlijk gecoverd. Nooit wat origineels. Maar ja, dat was helemaal geen probleem. Want hij maakte er zo een eigen versie van, om het zo even te zeggen. En hij zei dat, hij had er ook geen moeite mee. Daarentegen Marco Borsato, die zei dat hij origineel alles deed. Ja, ja, ja. Ja, hij was ook origineel in het naakt behangen, geloof ik, of zoiets. Hoe zat dat ook alweer? Tiddledy, Little Jimmy Osmond en Georgie Gibbs. Origineel is van Georgie Gibbs. Zover je van origineel kan spreken, natuurlijk.

Armin van Buuren featuring Christian Burns and The Light Between Us. Wat is het licht tussen ons, tussen jou en mij? Vertel dat eens. Ik heb hem hier aanstaan, hoor. Niet één, niet twee, maar drie lichtjes aanstaan. Anders zie ik niks in de studio.

Twee keer Sandy, één keer met een Griekse ei en één keer met E en met een IJ. Ja, wat een informatie, maar toch wel even leuk om te horen. De twee Sandy's dus in dit geval. Supremes.

Hits, nou hits, nou hits, nou hits. En toen was er een keer weer voorbij. Smokey. En de Mexican Girl. Zingt u nog even mee? Dat kan hoor. Nog een paar seconden. Heerlijk gitaarspel zit er gewoon in, hoort u dat? Dank u. Dank u. Wom de Bees, je kent het ongetwijfeld wel, Say a Little Prayer. In deze uitvoering bedoel ik dan, hè? We gaan terug naar 1989.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada voeren een importverbod in op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Ook komen er sancties tegen bedrijven en individuen die nederzettingen faciliteren. De maatregelen worden binnen 6 tot 9 maanden van kracht. 9 andere landen steunen soortgelijke maatregelen. Israël sluit hierop het Britse consulaat in Jeruzalem. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative, dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. Een Syrische man verblijft al 4 jaar in Nederland en heeft inmiddels 114 politieregistraties op zijn naam staan. Hij zit nu vast wegens een gewelddadige overval in Amsterdam. Kamerleden van PVV, VVD, ChristenUnie, D66, 50PLUS en BBB uiten hun frustratie hierover tijdens het wekelijkse vragenuurtje. Staatssecretaris Van Brugge kon weinig antwoorden geven. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Door de regen waren de dagelijkse files langer en ook ongelukken zorgden voor lange files. Op deze wegen heb je nu nog de meeste vertraging. Op de A15 Gorinchem richting Rotterdam gebeurde een ongeluk tussen Gorinchem en de Noordtunnel. Daar zijn ze nu bezig met opruimwerkzaamheden en daarom zijn 2 rijstroken nog afgesloten. Je vertraging is hier meer dan een uur. Op de A50 Arnhem richting Os heb je 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk. Dan de A325 Arnhem-Nijmegen, daar gebeurde een ongeluk tussen Elden en knooppunt Ressen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 50 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval, de N325 Duitsland richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen tref je langzaam rijdend verkeer 2 kilometer met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Walter and Gordon, 1966, The Knight in Rusty Armor. Lekker, hè? Ja, lekker toch? Even terug naar je jeugd. Deze kwam uit 1966, maar deze die je nu hoort, ken je ongetwijfeld ook wel. 2 jaartjes later, 1968, The Love Affair and the Everlasting Love.

is er weer, mijn buurmeisje. Desiree. Heb ik de vorige keer toch verteld of heeft u dat niet gehoord? Oh. Kan ik weinig aan doen natuurlijk. Two Brothers on the Fourth Floor. Dream. Waar droom jij van? Ja, misschien was je wel verliefd op haar. En misschien nog steeds, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, girls wanna have fun. Maar kent u deze nog van Cyndi Lauper? Want die is volgens mij helemaal in de vergetelheid geraakt. Met geen hit, maar prachtig. I drove all night.

amateur verdiende centjes toen in, nou wat was het, 75 jaar. Had ik het plaatje gekocht. Naar huis zat er een tik in. Ik terug naar de platenzaak. Stadwacht in deze tijd. Er zit een tik in die plaat. Ja, dat moet je maar houden. Kan je tegenwoordig niet meer maken, want tegenwoordig ruilen we gewoon om, hè. Oh, het was van mijn duur voorziende centjes. Maar gelukkig is er tegenwoordig de digitale techniek, hè. Er zitten er geen tikjes in. Dus, people's choice, do it any way you want. Ik vond het zo'n heerlijke, stampende, funky plaat. Ik hou wel van die funky muziek, dus als ik even de kans krijg om het te draaien, draai ik uiteraard. Aha, hoor ik u denken. Waar ken ik ze van? Nou, van Crywolf. Ik ken ze ook van andere dingen. Als ik aha zeg. Terug naar 1987 bedoel ik.

Ja, ik ben er wel hoor. Als je denkt, hé, waar is die nou? Ik moest even wat notteren. Oftewel opschrijven. Notteren heet dat, ja. Noteren. Hoor ik denk, ja, daar heb je toch een computer voor. Ja, natuurlijk, maar als je iets opschrijft, onthoud je het langer en beter. Maar even over nadenken dus. Even kijken hoor, want wat had ik nou klaargezet? Ik moet even kijken, wat was dat ook? De tune van Veronica en Tros en dergelijke. Oh ja. Het zou wel iets van een radioprogramma zijn geweest natuurlijk. En de zeezender, het komt er weer aan. En dan hoor ik je denken, alweer? Ja, dat was vroeger een andere benaming, maar daar ga ik u niet mee lastigvallen. U ontdekt het vanzelf.

0: stop me if you heard it all before. Nou. Ik ben sinds begin dit jaar, ja. Begin dit jaar ben ik weer het pensioen gegaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk moet ik zeggen. Ik doe af en toe wat kleine opdrachtjes tussendoor. Bijvoorbeeld iets op de radio presenteren en zo. En sporten en heel veel leuke dingen ben ik aan het doen. Als ze zeggen wel eens, als je pensioen moet je ervan genieten. Nou, ik geniet er echt van. Letterlijk en figuurlijk. Maar, en dan kom ik mensen tegen van mijn categorie leeftijd, 60-plussers. De zeurders, de azijnzeikers, de jankers. Die hebben ongelooflijk veel vrije tijd. En lopen nog te klagen over allerlei dingen waar ze niet aan toe komen. En dan denk ik bij mezelf, je bent gezond. Je kan normaal rondkomen, neem ik aan. En maar janken en maar janken. Vooral in appgroepen kom je dat veel tegen. Oh. Tjonge. Daarom voor hun, deze.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: dat is toch makkelijk meezingen zo, hè?
1: Hela, hela, hela, hela.
0: Ben je de Franse taal niet machtig, dan is het makkelijk meezingen. Maakt niet uit waar ze over zingen, als het maar lekker klinkt, zeg ik altijd. Dus. Ze doet er wel lang over, met dat hela, hela, hela. 1988 dus. Ik kan me er helemaal niets van herinneren, van dat nummer dan. Ja, toen ik het Nederland hoorde wel. Frans Gaal.
1: Ja, ja.
0: Mooi intro, moet je luisteren. 1, 2, 3, 4. 1,
2: 2, 3, 4.
0: Mooi, hè? Magistraal. Bee Gees. And Spirits Haven't Flown.

Kent u de video nog? Ja? Mooi. Moet ik vertellen wat erin zit? Weet u zelf wel. Heeft met baseball te maken. Zo, maar ja. Gaat er iets naar? Zoek het maar op het internet. Ga niet alles uitleggen. Het is geen hit geworden, maar het is zo'n lekker nummer om te horen. 1982, dat wil ik nog even bij je vermelden natuurlijk. Tony Bessel. En Miggy. Ja. En muzikaal gezien hebben ze het volgens mij niet lang volgehouden. Joan Armatrading.

Samba de Janeiro, oftewel Rio de Janeiro. Zal het dat zijn? Geïnspireerd door, laat ik het dan zo zeggen eigenlijk. Een zomerhit. Maar wat is een zomerhit nou eigenlijk? Hè? Ja, daar hoor ik ook allerlei discussies over. Dus, ja, samba, samba, samba. Dag, de samba, samba. Samba, de samba. Zit er alweer op, ja. Ah, denk ik. Bij mezelf. U bent ook van mij af. Of niet? En de volgende keer meer, als u luistert. Ik heb het altijd een wel apart nummer gevonden, maar het begint hangerig. Maar toch wel mooi om te horen als je er even de tijd voor neemt. Moet je sowieso doen wel met muziek. Lindisfarne en Run For Home, daar ga ik onder andere mee besluiten. En wij ontmoeten elkaar de volgende keer weer. En tot die tijd pak ik mijn bizarre.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Na de begrafenis van oorlogsmisdadiger Radko Mladic regent het Europese veroordelingen. Commissievoorzitter von der Leyen noemt de aanwezigheid van hoge Servische functionarissen zeer betreurenswaardig. Bosnië zette twee Servische diplomaten uit. Nederland stelt via minister Berendsen dat het staatseerbetoon onverenigbaar is met Europese waarden. Oostenrijk en Zweden koppelen de kwestie aan Serviërs EU-toetredingsonderhandelingen. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. Nederland investeert 250 miljoen euro extra in drones voor Oekraïne via Drone Line Initiative dat een bufferzone aan het front creëert. Defensieminister Dylan Jesselgus kondigde dit aan tijdens een videovergadering van de contactgroep voor de defensie van Oekraïne op dinsdag. Nederland koopt ook extra munitie voor Oekraïnse F-16's. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er nog files gemeld op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht-Oost ben je 5 minuten langer onderweg. Dat heeft alles te maken met een eerder ongeluk in de Noordtunnel. Op de A16 Rotterdam-Breda beland je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Alfred Dordrecht Centrum. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar gebeurde een ongeluk bij Nijmegen. Daarom sta je tussen Elst en Nijmegen 10 minuten in de file. De langste vertraging op dit moment, de N62, Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Paul Enka, 1957.
1: Zondagavond, 8 uur.
2: Terug naar de jaren 50.
0: De eerste aflevering van hopelijk heel veel 50's flashbacks uitzendingen. Op zondagavond dankjewel aan de Amigos, die vandaag van 8 tot 8, 12 uur lang, de Mi Amigos Sound hier op Golden Oldies Radio hebben verzorgd. En het is een eer om direct daaraansluitend een uur lang 50's muziek te mogen presenteren. We gaan terug naar de roots, naar de wortels van de popmuziek. Want was het niet zo dat in de 50's, dat de muziek uit dat decennium de grondslag vormt voor de muziek zoals we die in de decennia daarna hebben leren kennen? Zoals die van Paul Enka uit 57. Dat is trouwens de opvolger van de grote hit Diana. We gaan naar 1958. De Kellen Twins.

Anthony was een hit in Engeland. Tegelijkertijd, we hebben het over het jaar 1954, hadden Stuart Hamblin en Rosemary Clooney met ditzelfde nummer een hele grote hit in Amerika. Wist je dat er van deze song in totaal tussen de 150 en 200 verschillende uitvoeringen verschenen zijn? En dan heb ik het alleen maar over uitvoeringen die bekend geworden zijn. In 1981 had Shaking Stevens er ook een hit mee. Nederlandstalig dan. 20 kleine vingertjes. Hier zijn de Jonkers en de Joffers met hun

Ja, ik ga gewoon meezingen, want het is aandoenlijk, hè? Een lekker melodietje van de Jonkers en de Joffers. Luiers uitspoelen, kunnen we ons niet meer voorstellen, hè? Ja, en niet alleen gezien mijn leeftijd, hoor, want ik ben een trotse grootvader. Maar ook het feit dat je toen katoenen luiers had, die je toch echt regelmatig moest verschonen. Soms was dat een niet zo smakelijk werkje. Heeft Andy Williams ook meegemaakt, hoor. Maar die zingt daar niet over. Die heeft het over Bud

gras en het kraakt wel een beetje allemaal, hè? Zoals deze van Gobi Grant. The Wayward Wind.

tussendoor even een spaarroosje. Want ja, we hebben vanavond Indisch gegeten. En dat is een beetje heet. Lekker wel, natuurlijk. In de 50e jaren kenden we dat helemaal niet. In die tijd was Indisch eten een grote uitzondering. Later, eind jaren 50, toen na al het gedoe in Nederlands-Indië, zo heette Indonesië toen, er heel wat mensen vanuit Nederlands-Indië vertrokken naar Nederland, toen maakten we langzamerhand kennis met de pittige gerechten uit onder andere Indonesië. Nasi, saté en zo. 60e jaren, toen begon het ook allemaal. En de Chinese Indische restaurants. Basie en Adriaan fans, die zullen het herkend hebben. Dat bruggetje aan het begin van de song ook dit. Alles is voor Basie. Floyd Robinson. What?

gaan luisteren naar Maria Zamora. Was een hele bekende zangeres in de jaren 50. Van Nederlandse bodem hoor. Ze heette eigenlijk gewoon Marietje Jansen. Mama El Bayon.

0: You're listening to
1: Henry Valk. Elke week dan draaien we zo rond het half uur 5 nummers van een artiest of een groep die in die 50er jaren begonnen is. Het kan dus best zijn dat je songs uit de 60s, 70s en 80s hoort. Maar de wortels van het succes van deze groep of artiest is terug te vinden in de jaren 50. En vandaag, zometeen, Willie Nelson. Zometeen rock and roll met Wanda Jackson. Maar eerst Marty Rock.

0: zo'n grote naam uit de jaren 50. En ver daarna verkochten honderdduizenden singles. Alleen al in 1961 bracht een song uit die 500.000 keer verkocht werd. You are the making believe.
1: Today's artist of the week.
0: Werd geboren in 1933 in Texas. Verhuisde naar Tennessee, want ja, hij wilde een muzikale carrière. Dat lukte aanvankelijk helemaal niet zo. Het was zelfs zo dat hij geldgebrek had en een van zijn nummers verkocht. Dat werd een hit. Claude Gray bracht het nummer uit namelijk in 1960. Had er een top 10 hit mee in Amerika. Willy zelf nam het nummer pas op in 1971. Die uitvoering hoor je.

0: Nummer kennen we vooral van Elvis Presley, een mega hit in 1972. Dit was de uitvoering van Willie Nelson uit 1982. The best oldie
1: station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio. The best oldie station. Golden.
0: Ja, het succes kwam Willie Nelson niet aangewaaid hoor. Vooral in zijn eerste jaren was het allemaal ploegen. Pas toen hij 40 plus was, ging het succes echt komen. In de periode tussen 1975 en 1985. In 1984 nam hij dit nummer op. The City of New Orleans. Right.

0: think twice, it's alright. Don't think twice, it's alright.
1: Willie Nelson samen met Merle Haggard. Zijn inmiddels in 2015. Ja. Willie was toen 82 jaar jong. Ik herhaal, 82 jaar jong. Don't Think Twice, It's Alright. Toepasselijke titel dan, hè? Compositie trouwens van Bob Dylan. Je hoort de 5 songs van Willie Nelson. Weer in 50s flashbacks. En dat doen we voortaan elke week. Een artiest, een groep die begonnen is in de jaren 50. En dan mag het best zo zijn dat we songs beluisteren die later succesvol waren. Now!
2: Today's Artist of the Week.
3: Now! The Forgotten Sound. Back to the 50s.
1: Volgende week Conway Twitty. Dit is Bobby Darin.

0: It's a souvenir Sunday.
1: Reeling in the 50s here on Golden Oldies Radio.
2: Nou, al dat exotische Oosterse eten, dat kennen we dus nog niet in de jaren 50. Wat at de Nederlander dan wel in dat decennium? Nou, vooral groenten. En zo af en toe een stukje vlees. Goedkoop vlees, dat dan wel weer. Want het was allemaal duur hoor. En we hadden nog niet zo'n gevulde portemonnee. En als het over groenten ging, vitamine, dat kennen we nog niet. Groenten werd ook heel lang gekookt. Dan kon je het lekker prakken. Tot een uur toe, klein beetje nootmuskaat erbij en dat was het. En wat betreft de muziek, het was het tijdperk van rock en roll, dat begon te komen. Inderdaad, de roots van de latere popmuziek, de rockmuziek en alles wat daaruit voortgekomen is. Country was populair, maar ook Dixieland. En dat horen we van de Butterflies.

0: Johnny Horton. Yes, I have it in my heart. Bonaparte's Retreat.
1: Good night. Good night.
0: Ja, we gaan afscheid nemen. Volgende week dan ben ik er natuurlijk weer om 8 uur. Met een nieuwe aflevering van 50's Flashbacks. Bedankt voor het luisteren. Fijne zondagavond nog.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Uit het internationale PISA-onderzoek van 2025 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen opnieuw is gedaald. Barbara Wormgoor van Stichting Lezen noemt het een veelkoppig monster met meerdere oorzaken, waaronder concurrentie van games, sociale media en AI-programma's als ChatGPT. Jeroen Dera waarschuwt voor een geletterde elite waarbij ongelijkheid tussen jongeren toeneemt. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Tegen Richard van den B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. De tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, tijdens het oppassen. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment vielen op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met twee auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart ze zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor het halve stadion.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Het college van Terneuzen presenteert herziene plannen voor een asielzoekerscentrum aan de Handelspoort met extra aandacht voor sociale veiligheid. Een eerdere vergunning werd geweigerd, wat leidde tot het aftreden van burgemeester Erik van Merrienboer. Op 8 oktober besluit de raad over de komst van het AZC. Oud-minister Frank Weerwind is momenteel tijdelijk burgemeester. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, juli. De Spaanse wielrenner Pedro Delgado wint de 75e editie van de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een vliegtuigongeluk op Ramstein Airbase tijdens een luchtshow kost aan 67 mensen het leven. En op 29 september vond de lancering van de Space Shuttle Discovery plaats. De eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger. November. Benazir Bhutto wint bij de algemene verkiezingen in Pakistan het grootste aantal zetels en wordt premier. En George Bush senior verslaat zijn democratische tegenkandidaat Michael Dukakis bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. December. 270 mensen komen om als een vliegtuig tijdens Pan Am vlucht 103 explodeert en neerstort op Lockerbie in Schotland. En er gebeurde wel meer in 1988. In de Biesbos worden bevers uitgezet. Het zijn de eerste bevers in Nederland sinds de soort in de 19e eeuw hier uitstierf. En er wordt een begin gemaakt met de bouw van Euro Disney, later Disneyland Resort Paris.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn drie Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. Na een achtervolging crashte hun auto en vluchtte zij te voet. Een politieagent raakte gewond door een klap op zijn hoofd tijdens de arrestaties. Het gebruikte vuurwapen is nog niet gevonden. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. Anderhalve week voor de Hamas-aanval op 7 oktober 2023 werd Netanyahu gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten, Mohammed bin Zayed, via een telefoongesprek van 45 minuten. Netanyahu reageerde kalm, deelde de informatie niet met inlichtingendiensten en ontkent dat het gesprek heeft plaatsgevonden. Bij de aanval werden bijna 1200 mensen gedood en 251 mensen gegijzeld. En dan het weer nog. Vanavond regent het in het binnenland nog enige tijd. In de kustgebieden komt het tot flinke plensbuien. Bij deze stevige buien is ook onweer mogelijk. Geleidelijk trekken de buien oostwaarts het land op en nemen ze in intensiteit af. Het klaart ook op en er waait een zwakke tot matige westenwind. Het is kort voor zonsondergang 15 tot 18 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.
5: Hold these hands and count.

0: what he's got that I ain't got. Laura, tell me what he's got that I ain't got.
1: Wat heeft hij dat ik niet heb? Brooke Benton wilde dat weten van Laura. Kwam uit de jaren 60.
2: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
1: Welkom bij de late avond van dinsdag 8 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, meedoen in de digitale wereld is geen keuze meer. Deze maand in de natuur en Dion van Rijt ontvangt de Gouden Speld. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Buffy St. Marine was dat. The Big Ones Get Away en daarvoor de Honey Drippers. And a Sea of Love. Ons eerste onderwerp vanavond. Merit van Breukelen is directeur van Stichting Allemaal Digitaal, die afgeschreven digitale apparaten opknapt en beschikbaar stelt aan mensen die zelf geen apparaat kunnen betalen. Volgens haar is meedoen in de digitale wereld geen keuze meer. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Merit, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, je hebt toch altijd een keuze?
2: Je zou het zeggen, alleen je ziet wel dat digitalisering de afgelopen jaren steeds meer een vlucht neemt. Mm-hmm. Dat de keuze eigenlijk steeds kleiner wordt. Dus wil jij je zaken regelen met de gemeente, in de zorg of ja, gewoon meedoen eigenlijk in deze digitale wereld, dan moet je dat digitaal kunnen doen.
1: Ja.
2: En is het niet altijd meer mogelijk om dat ook fysiek of telefonisch te regelen?
1: Ja, toch begrijp ik dat sommige gemeenten ook wel iemand hebben zitten waar ze met vragen terecht kunnen.
2: Ja, gelukkig wel. Er zijn nog steeds fysieke plekken waar mensen terecht kunnen. Maar vaak zijn die dan bijvoorbeeld weer alleen open op het moment dat mensen gewoon naar hun werk moeten. Op een plek die niet altijd bereikbaar is voor iedereen.
1: Mm-hmm.
2: Dus er zijn altijd wel genoeg drempels waardoor het toch lastig is om van dat soort voorzieningen gebruik te maken. Zeker omdat er steeds minder plekken zijn waar mensen terecht kunnen. En er ook steeds minder momenten zijn dat mensen terecht kunnen.
1: En daar bent u van allemaal digitaal, hè? Wat gaat digitaal kan daaraan doen om de mensen die niet mee kunnen, toch mee te krijgen?
2: Ja, wat wij doen is dat wij ons vooral richten op mensen die eigenlijk financieel niet de financiële middelen hebben om de apparaten aan te schaffen die ze nodig hebben om digitaal mee te kunnen doen.
1: Mm-hmm.
2: Wat wij doen is dat wij werken met bedrijven die hun afgeschreven laptops van ons doneren en die knappen wij weer helemaal op. En die stellen we via maatschappelijke organisaties beschikbaar aan mensen die eigenlijk zelf niet die middelen hebben. En daardoor kunnen kinderen, jongeren, maar ook volwassenen weer gebruik maken van een laptop, waardoor ze kunnen solliciteren, onderwijs kunnen volgen, maar zoals gezegd ook hun zaken kunnen regelen met de gemeente, voor overzicht kunnen hebben in administratie. Eigenlijk een heel breed palet waarvoor deze laptops die wij beschikbaar stellen ingezet worden.
1: Ja, want als je geen laptop hebt, kan je helemaal niks natuurlijk.
2: Dan wordt het lastig. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk hun zaken ook met de smartphone kunnen regelen en daar kom je best een end mee. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld een formulier online moet invullen of een sollicitatiebrief moet schrijven, ja, dan wordt het toch best wel lastig om dat zonder laptop te doen.
1: Ja. En hoe weten jullie welke mensen dat nodig hebben? Wordt daar controle op uitgeoefend? Want niet iedereen krijgt zo'n cadeautje natuurlijk.
2: Nee, dat klopt. En daarom werken we ook altijd met de maatschappelijke organisatie samen, die lokaal bekend zijn met de mensen die daar behoefte aan hebben. Die komen ook vaak bij de mensen thuis. Die zien ook wanneer iemand echt vastloopt op het moment dat hij geen eigen apparaat tot zijn beschikking heeft. En dan kloppen ze bij ons aan en vragen ze van, goh, ik ken deze meneer, ik ken deze mevrouw. En ja, deze die zijn heel erg geholpen om wel dat apparaat te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: En wat deze maatschappelijke organisatie ook heel goed kunnen is kunnen kijken van, hé, maar heeft iemand ook de juiste vaardigheden om gebruik te kunnen maken van
1: die laptop? Ja, er wordt wel even gekeken of het inderdaad kan. En niet zomaar een laptop neergelegd bij iemand.
2: Nee, en dat zien we inderdaad ook. Een laptop moet echt op dat moment voor iemand een toegevoegde waarde zijn. Dus het moet echt iets voor iemand betekenen om bijvoorbeeld een opleiding kunnen volgen of de andere dingen die ik al eerder heb genoemd.
1: Yeah.
2: En ook, er moet inderdaad gekeken worden van, kan iemand er ook mee werken?
1: Yeah.
2: En lukt dat niet, dan zijn er gelukkig altijd ook voorzieningen in de buurt, zoals een bibliotheek, maar ook vaak via welzijnsorganisaties, waar cursussen gevolgd kan worden om ook te leren werken met zo'n apparaat.
1: Ja, daar kunnen jullie mensen ook in adviseren als dat nodig mocht zijn.
2: Ja, dat klopt. We hebben inderdaad inzicht in wat het ondersteuning er allemaal is. En dan proberen we daar altijd ook de samenwerking mee te zoeken.
1: Ja. Hebben jullie genoeg aanbod? Want er zijn natuurlijk bedrijven die schrijven dingen af en die kunnen dan naar jullie toe. Is dat voldoende wat je nu hebt? Want ik begreep dat jullie ook met de Rijksoverheid gestart zijn om daar van apparaten te krijgen.
2: Ja, nou ja, we zien dat de vraag heel erg groot is, dat er echt heel veel mensen zijn in Nederland die hier tegenaan lopen, dat ze dus niet de financiële middelen hebben om een laptop of een ander apparaat aan te schaffen. Wij werken inderdaad ook met de Rijksoverheid samen, dus wij krijgen laptops die eerst van ambtenaren zijn geweest die bij de Rijksoverheid werken, die komen onze kant op. En ook die knappen wij op en stellen we beschikbaar. Maar we zien nog steeds dat de vraag groter is dan het aanbod. Dus we zijn ook altijd nog op zoek naar bedrijven die echt zeggen van ja, wij zoeken een mooie, duurzame, maar ook sociale bestemming voor onze afgeschreven apparaten. En die zijn natuurlijk van harte welkom.
1: Ja, en hebben jullie dan over bedrijven in heel Nederland, landelijk gezien?
2: Ja, ja, wij werken echt in heel Nederland samen, zowel aan met bedrijven als met maatschappelijke organisaties.
1: Ja, ja.
2: Wij zijn inderdaad zowel landelijk georganiseerd, maar we werken dus met lokale partners samen.
1: Ja, precies, want anders dan wordt het heel groot natuurlijk. Het moet wel klein blijven en dat mensen weten waar ze moeten zijn. Als bedrijven denken van nou, ik wil daar wel aan meedoen, hoe kunnen ze jullie bereiken?
2: Ze kunnen altijd contact met ons opnemen op onze website www.allemaal-digitaal.nl of ze kunnen even een mailtje sturen naar info@allemaal-digitaal.nl en dan kijken we graag samen of de laptops nog geschikt zijn voor een tweede leven.
1: Een prachtig initiatief om daar verder mee te gaan. Merit van Breukelen, directeur Allemaal Digitaal, kijk ook even op de website. Die heeft dezelfde naam met een streepje ertussen en dan komt het allemaal goed. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u veel succes met alle mensen die laptops willen doneren.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

Zelden werd er mooier over de zwaartekracht gezongen dan door Sarah McLachlan in Gravity. En daarvoor François Feldman in Slave. Zometeen, deze maand in de natuur. Maar eerst is hier Simon May and the Summer of My Life.

0: Muziek uit de jaren 70 van Simon May en The Summer of My Life. Ons volgende onderwerp. Jonathan Lewis is boswachter bij Staatsbosbeheer. Hij belicht de ontwikkelingen in de natuur in deze maand september. Herman de Pruin praat met hem.
1: Ja, je zit in de Biesbos, hè?
2: Ja.
1: Ja. Daar is in september van alles te doen?
2: Ja, zeker. September is een heerlijke maand waarin vooral heel veel gebeurt. Je merkt het nu echt al als je buiten loopt. Je voelt het, je hoort het, je ruikt het. De zomer verandert langzaamaan in de herfst.
1: Ja.
2: De dagen worden korter natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: De nachten zijn natuurlijk lekker, worden steeds frisser. Maar overdag nog wel lekker een warme zomerse temperatuur. Dus ik vind het leuk aan deze maand. Overdag kan je nog kijken bijvoorbeeld naar vlinders, bijvoorbeeld de dagpauwoog. Die hebben vooral een warme zomer zoals deze zomer. En nog een extra generatie die nu nog vliegt.
1: Oh, die zijn daarbij betrokken geweest om meer vlinders te maken omdat het zo warm was?
2: Ja, je ziet bij soorten als dagpauwoog dat van die hele mooie warme jaren, waarin het nog heel lang door met hoge temperaturen blijft, dat ze een extra generatie vliegen. Je ziet nu overal van die prachtige kakelverse dagpauwoogen vliegen. Waarschijnlijk ook gewoon bij jou in de tuin.
1: Ja, ja. Ja, want we hadden het over de Biesbos, maar dat kan je eigenlijk overal vinden.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Die kan je overal tegenkomen. Maar ook libellen. Denk bijvoorbeeld aan de paardenbijter. Echt zo'n soort van het najaar. Verschillende soorten heidelibellen.
1: Mm-hmm.
2: Dus aan insecten is er van alles te beleven nog steeds. En het grappige is dat je nu dus eigenlijk in een periode komt met het contrast dat je aan de ene kant nog kan genieten van die insecten. En aan de andere kant heb je nu ondertussen echt al de eerste Noormannen die terugkeren naar Zuid-Europa, Noord-Afrika. En sommige wintergasten die arriveren ook alweer bij ons.
1: Ja, dan heb je het over vogels.
2: Ja, over de vogelkrek.
1: Ja, ja, ja, dat gaat ook beginnen. Maar ja, in de stad zie je niet zoveel toch? Of valt dat wel mee?
2: Ja, en ook in de stad gebeurt er stiekem van alles. Ga nou eens een keer op een mooie warme dag lekker aan je achtertuin zitten. Een verrekijkertje erbij.
1: Mm-hmm.
2: Ja, je zult zien dat er van allerlei roofvogels bijvoorbeeld overkomen. Bruine kiekendieven, puizerds. Die gaan op een gegeven moment ook onderweg naar het zuiden. Deze maand maak je zomer nog kans op een soort een boomvallig. Misschien als je veel geluk hebt, zelfs een wespendief die de overtocht naar het zuiden durft te maken.
1: Ja.
2: Dus ook echt in het luchtruim gebeurt van alles.
1: Ja. Ja, dan hoor ik mensen al denken, als je al die namen noemt, ja, maar daar weet ik allemaal niks van. Ik zie wel een vogel vliegen, maar dat is een vogel met twee vleugels en dan houdt het mee op. Of is dat mogelijk om dat via je telefoon of zo tegenwoordig? Dat kan toch?
2: Ja, zeker. Je hebt voor allerlei leuke apps tegenwoordig. Als je zo een beetje een foto kan maken, een fotocamera daarnaast. Dan kan je hem via de app OBS Identify kan je hem mooi identificeren. Of je gebruikt de Merlin Bird ID app. Dus heb je allerlei verschillende apps die jou helpen als startende vogelaar om de soorten te herkennen.
1: Ja, en dan is het ook nog heel warm geweest van de zomer. Merk je dat nog in de natuur?
2: Ja, je merkt het onder andere aan die extra generatie vlinders die er nu rondvliegt.
1: Ja, ik zag
2: de insectenactiviteit is gigantisch nog.
1: Ja, toch, dat is een voordeel, maar er zijn ook nadelen, denk ik. Want ik wil niet alles benadelen, maar ik zie al ook weer allerlei bladeren vallen. Het lijkt wel of het al herfst is.
2: Ja, vooral in hele droge gebieden. Ja, dan beginnen de bladeren echt in de zomer al als overlevingsmechanisme.
1: Ja.
2: Dat de bomen een hele hete periode zal...

0: begint de bladeren uit te laten vallen. Om te zorgen dat ze niet kunnen verbranden. En op die manier beschermt die boom zichzelf. Ja. Ja, sommige plekken, en dat zie je met name op de zandgronden heel erg gebeuren. Ja, daar kan het... kan de herfst heel vroeg lijken in te vallen.
1: Ja, ja, in tuingebieden en zo, als je even naar onze regio kijkt.
0: Ja, in de tuingebieden, dus. Zeker op de zandgronden.
1: Maar ja, goed, het regent nu weer, dus het gaat wel ietsje beter, denk ik. Toch? Ja, er is weer hoop. Ja. Nou, laten we met de hoop afsluiten dan. Want ga naar buiten, dat is eigenlijk wat je moet doen. En ga goed kijken naar de natuur, dat is heel belangrijk.
0: En met name vroeg in de ochtend nou, hè.
1: Oh ja.
0: Ja, want vooral nu in de herfst, hè, in september... Dan heb je van die combinatie met die koude nachten en die warme dagen, heb je 's ochtends van die prachtige mistbanken.
1: Ja, die mistbanken. En dan komt die zon er een beetje door.
0: Ja, waanzinnig.
1: Erg mooi, ja. Je kan het mooi vertellen. En deze maand in september is er van alles te doen in de natuur. Dat heb je ons in ieder geval duidelijk gemaakt. Jonathan Lewis, dank voor het gesprek. En heel veel plezier ook tijdens wat je allemaal ziet in de natuur.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Heerlijke muziek van George Michael. 2014 was het jaar voor To Be Forgiven. En daarvoor nieuwe muziek van Anouk en Jora. Stoute schoenen was dat. Zometeen, Dion van Rijt ontvangt de Gouden Speld. Dat na Bonnie Raitt en Thank You.

0: Bonnie Raitt uit de jaren 70 en Thank You. Ons volgende onderwerp. Illusionist en theatermaker Dion van Rijt is onderscheiden met de Gouden Speld van de Nederlandse Magische Unie. Hij is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Ja, jij bent illusionist.
2: Klopt, ja.
1: Ja. Als ik je zie, dan denk ik, nou, je hebt wel een klassieke uitstraling. Hoge hoed, cape ja. Om met rood en zwart.
2: Ja, absoluut.
1: Klopt
2: ja.
1: Dat een beetje, dat beeld nog steeds?
2: Dat klopt helemaal, inderdaad. Ja. Alhoewel, de inhoud van mijn voorstellingen zijn altijd wel heel origineel. Hoor.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Dus
1: ja.
2: Men denkt waarschijnlijk op het eerste gezicht van, oh, dat ziet er ouderwets uit en dat kennen we nu wel, hè, mm-hmm. Om het zo maar te zeggen. Maar ja, men loopt altijd wel de zaal uit en denkt van, nou, dat is toch wel origineel, dat hebben we nooit gezien. Zeg
1: ja,
2: maar.
1: Verrassende acts.
2: Ja, verrassende acts inderdaad.
1: Een bijzondere act, want je hebt niet voor niets die Gouden Speld gekregen. Overigens, gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel. Ja.
1: Is het een grote eer?
2: Zeker, enorme eer. Ik had natuurlijk 30 jaar geleden dat ik begon met goochelen als 6-jarig jongetje.
1: Ja.
2: Eigenlijk nooit gedacht dat ik zo'n mooie onderscheiding zou ontvangen. Dus ja, dat was echt heel bijzonder.
1: Ja.
2: En ja, daar ben ik gewoon vreselijk dankbaar voor. De goochelwereld en iedereen die mij geholpen heeft in mijn carrière.
1: Ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Je hebt mensen om je heen nodig die je vooruit helpen. Maar je moet er zelf ook veel aan doen.
2: Ja. Ja, absoluut.
1: Was er een jury betrokken bij die Gouden Speld?
2: Nee, dat zijn een aantal leden van de Nederlandse Magische Unie. Die dus heel veel betekenen voor de goochelkunst en organiseren vooral. Waaronder het Nederlands kampioenschap, waar ik ook regelmatig jurylid voor ben.
1: Ja, ja.
2: En ja, zij geven dus jaarlijks zo'n speld aan een speciaal persoon binnen de goochelkunst.
1: Mm-hmm.
2: En dit keer bleek ik dat. En vorige keer waren dat bijvoorbeeld Hans Kazan of Victor Mits. Oh. Of Hans Klok heeft hem ook gekregen.
1: Precies, nou dan zit je in een goed rijtje.
2: Ja, heel bijzonder. Ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven.
1: Ja, nou ja, het is wel zo. En hij gaat ook niet meer weg, die Gouden Speld. Tenzij je hem weggoochelt.
2: Inderdaad, als hij in de dubbele bodem verdwijnt, dan is hij natuurlijk voorgoed verdwenen. Nee hoor, grappig.
1: Dat gaat niet gebeuren, nee, dat denk ik ook niet. Ja, je bent heel jong begonnen, zei je al.
2: Ja.
1: Nog steeds enthousiast voor dat vak?
2: Ja, weet je Herman, het is gewoon een doos van Pandora waar ik eeuwig uit kan putten, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: En ik vind het daarom ook fantastisch om echt al mijn illusies en trucs en gehele voorstellingen zelf te bedenken, ontwerpen en maken.
1: Mm-hmm.
2: En binnen de goochelkunst heb ik me daar ook mee weten te onderscheiden. En dat is nog altijd een fantastische drijfveer om, als ik niet op het toneel sta, dus dagelijks in het atelier nieuwe dingen te bouwen, zeg maar.
1: Ja, ja, want je koopt geen trucs van anderen, want dat hoor je ook wel eens.
2: Ja, nee, ja, absoluut niet.
1: Nee, je maakt alles zelf.
2: Ja, sterker nog, ik ben er fel op tegen, hoor, om trucs en illusies te kopen.
1: Mhm.
2: Omdat ik gewoon ook vind dat goochelaars en illusionisten vandaag de dag relevant moeten blijven.
1: Ja, ja. En je bent relevant als je het zelf bedenkt?
2: Dat vind ik wel, omdat je dan automatisch origineel bent.
1: Mm-hmm.
2: En dat geef je ook mee aan het publiek. Hè. Kijk, de mensen die naar het theater gaan, die zijn vandaag de dag echt wel iets gewend. Omdat ze natuurlijk thuis films en series bekijken met de meest gigantische, spectaculaire special effects, zal ik het maar even zeggen.
1: Ja.
2: Dus als ze dan naar het theater gaan en ze zien weer dezelfde truc die ze 20 jaar geleden ook al zagen, ja, dan dat is niet goed voor onze kunstvorm natuurlijk. Dus daarom zeg ik ook altijd tegen die jonge mensen die dus later goochelaar of illusionist willen worden, van zorg dat je uniek bent en dat je met nieuwe dingen komt. Weet je, want mensen zeggen altijd, ja, maar het is toch altijd hetzelfde. Nee, dat is niet zo. Kijk, net als met een schilder die verschillende kleuren heeft om een schilderij te schilderen.
1: Mm-hmm.
2: Zo heeft de goochelaar de vaste elementen, zweven, verschijnen, verdwijnen, nou noem maar op. Maar daar kun je natuurlijk eeuwig mee variëren.
1: Ja.
2: En ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
1: Ja, en ook heb je daar de inspiratie voor om elke keer weer nieuwe dingen te bedenken die toch op dat vorige gebaseerd zijn. Want je zei net terecht van ja, je laat mensen verdwijnen, je gebeurt van alles. Dat is natuurlijk altijd een vaste basis eigenlijk.
2: Ja, absoluut. Maar ja, weet je Herman, er is zoveel moois te zien waar wij illusionisten goochelaars ons door kunnen laten inspireren. Ik zeg ook altijd tegen jonge mensen, ik ben zelf ook nog jong, nu klink ik als een opa, maar ga naar het theater, ga naar een museum, lees een boek, kijk een film. Hè, er is zoveel te zien wat wij kunnen gebruiken binnen de goochelkunst en wat ons kan versterken. Mm-hmm. Daarom ben ik ook als jonge begonnen met ballet. Zodat ik mijn voorstellingen op een dansante manier, wat het nog sterker en krachtiger maakt, kan presenteren, zeg maar.
1: Ja. Prachtig. Ja. Dank voor het gesprek.

Nog even iets Duits in de show met Herbert Grönemeyer en Der Weg. Het kwam uit 2002. En dat was de late avond van dinsdag 8 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Brian Ferry blijft nog even bij je. Fijne nacht. Put your

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofinraad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 13 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal

Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Aba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiën-minister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste